0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
4: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work, nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teilingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
6: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
5: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
7: We kwamen er gewoon niet doorheen. Snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft. Maar ik denk dat het te statisch was.
5: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
16: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn we bij de schietvereniging De Duinschutters tijdens een heftig kampioenschap vogelschieten. Gaat een nieuwe busbaan open in Valkenburg voor de toekomstige wijk Valkenhorst. Hoor je over de nieuwe 300 woningen die worden gebouwd in Hillegom. En zijn we bij 60-plus inwoners die kloot gaan gooien bij de feestweek Noordwijkerhout. Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
15: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin en Bollestreek.
16: De N206 bij Valkenburg is voor komend weekend opnieuw afgesloten tussen Valkenburg Oost en Valkenburg West. De weg is van vrijdag 11 september om 8 uur 's avonds tot maandag 14 september om 6 uur 's ochtends in beide richtingen dicht voor werkzaamheden aan het achterwegviaduct. De eerder geplaatste betonnen balken zijn daarbij stevig aan elkaar en aan de brug vastgemaakt. Verkeer richting Leiden is geadviseerd via Sassenheim en de A44. Politieke partij Helder heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk kritische vragen gesteld over de geplande aanpassing voor een mini-rotonde in Noordwijkerhout. De partij heeft gevraagd om voor de start van de werkzaamheden op 21 september opnieuw naar alternatieven te kijken. Helder heeft daarbij gewezen op de groei van landgoed in Den Houten en zorgen over fietsveiligheid. Ook heeft de partij gevraagd hoe het plan zich verhoudt tot een recente coalitieakkoord. Hulpdiensten hebben dinsdagavond in Katwijk een bejaarde man van het dak van muziekvereniging DVS aan de Nieuwe Duinweg gehaald. De politie had eerder al in het gebouw naar de vermiste man gezocht, maar hem toen niet gevonden. Leden van DVS hebben hem later op het dak aangetroffen en 112 gebeld. Ambulancemedewerkers hebben de man gekalmeerd, waarna de brandweer hem veilig naar beneden heeft gebracht. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

0: bij de schietvereniging De Duinschutters aan de Duikzicht heeft donderdag volgezeten met ervaren en minder ervaren schieters. Bij dit jaarlijkse evenement komen mensen samen om punten te scoren voor allerlei prijzen. U hoort een reportage van Op de Schietbaan.
1: Kijk, niet zo heel hoog. Het zit vooral rond 4-5.
2: Als schutter zijn.
0: Is dit een goede score? Nee, Adriaan, jij bent hier dus ook de puntenteller. Hoe werkt dat?
3: In principe met de kaarten en de geldvogel en de schuttersvogel schieten ze dus op kop, romp, vleugel, staart. Dus dat krijg je dan terug op je lijsten en dat verwerk ik dan wie de meeste punten heeft en wie de minste punten heeft. En als ze zeg maar nog een soort van ex-equo eindigen, dan hebben we nog een funkaart waar we dan kijken wie daar beter gepresteerd heeft. En die gaat dan voor. En dan hebben we nog een andere kaart. En dat is eigenlijk alleen van de allerbeste en de allerslechtste krijgt een prijsje.
0: Okay. Dus... En hoe hou je dat in de gaten? Moet iedereen zijn eigen blaadje inleveren? Is er een soort iets dat je het in de gaten houdt dat niemand iets als stiekems doet?
3: Nee, er loopt altijd iemand hier van de schietvereniging rond en die zorgt dat alle kaarten weer bij mij terechtkomen. Waardoor het redelijk... Nou, het zijn allemaal volwassen mensen. Het gaat altijd gewoon netjes.
0: Nou, we zijn net begonnen. Het is al heel druk binnen. Kan je een beetje vertellen wat er vandaag allemaal gebeurt?
4: Ja, het is inderdaad heel druk. We hebben meer deelnemers dan boven verwachting. We schieten in principe op een schuttersvogel. Waar dan 5 doelen op zit. En dan worden de punten bij elkaar opgeteld. Elk doel heeft een punt en een prijs. En daarbij krijgen we uiteindelijk een winnaar. En de winnaar krijgt een wisselbeker mee naar huis. Die is dan een jaar lang de schutterskoning, of bij de dames, de schutterskoningin van 2026. Ja. En het is met name heel druk, omdat we ook 32 dames hebben. En dat waren over het algemeen waren dat er eigenlijk maar 16, 18. Maar ja, blijkbaar een aantal vriendinnenkoppels hebben het evenement gevonden. Ja, heel leuk. Ja,
0: is dit een actief evenement, iets wat sowieso vaak mensen trekt bij de feestweek?
4: Nou, het is wel een evenement waarbij heel veel vaste mensen, een koppeltje van een 60, 65 man, die doen eigenlijk al jaren mee. Vroeger stonden we buiten bij Van der Slot, hingen er echt vogels in een grote shovelbak. En nu moesten we naar binnen toe vanwege de vergunningen. En dan is het gauw wat druk. Dus we hebben ook een maximaal aantal. Het maximaal is gewoon 100 man. Meer kunnen we er eigenlijk niet kwijt. Want dan is het gewoon niet meer te doen. Omdat de banen... Het is normaal gesproken op maandag en donderdag een schietvereniging. Ja, dan heb je natuurlijk allemaal regels en restricties. Daar heb je gewoon mee te maken. Er worden met karabijnen geschoten. Dus het zijn extra... extra gevaarlijke dingen. Dus dat zijn allemaal wetten waar je aan moet houden. Dus wij ook. En daarom kan het ook niet te druk worden. Ik had net uitgelegd dat we hadden natuurlijk de schutterskoning. Daarna hebben we nog een geldvogel met 4 doelen. En nog een funvogel met 3 doelen. Want ja, we moeten de mensen wel 2,5 uur bezighouden. Ja. Dat is wel de bedoeling. En het is wel zo dat er, zeg maar, tijdens het schieten wordt er ook geen alcohol gedronken. Het is anders als bij andere evenementen. Met name als betonknuppelen. Hier mag er was gedronken worden op het moment dat het evenement klaar is. Dus als de baan klaar is met schieten, dan mag men pas aan de alcohol, aan het biertje.
0: En hoe laat is dat?
4: Dat zal ergens rond tussen 11 en 12. Dat is, per baan is dat heel verschillend.

0: Na 2 jaar gaat de Airnet-buslijn Leiden-Katwijk open op 11 september. De buslijn is aangelegd voor de komst van de nieuwe wijk Valkenhorst. In het radioprogramma RTV Magazine hoor je een gesprek met Rogier Gerritsen, projectleider van de busbaan.
1: Goedemorgen.
2: Ja, Rogier Gerritsen, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja. En nou, fijn dat het gelukt is. Het kostte wat moeite om de verbindingen tot stand te brengen, maar het is gelukt. Nou, laten we in ieder geval bekijken waar het over gaat. U bent projectleider van het busbaanproject. En u bent zelf vermoedelijk, als ik me goed kan dat voorstellen, u bent van de firma Boskalis, klopt dat?
1: Nee, ik ben de projectleider van de provincie Zuid-Holland.
2: Ah, vanuit Zuid-Holland, natuurlijk. Want natuurlijk, de Zuid-Holland is denk ik een van de grotere financiers, hè, van het busbaanproject. Maar ik ben heel benieuwd wat u erover kunt vertellen, want het is een project geweest van ruim 2 jaar, meen ik me te kunnen herinneren.
1: Ja, klopt inderdaad. We zijn eigenlijk al 2 jaar met inderdaad Boskalis bezig om hier een busbaan te bouwen. Ik sta overigens nu ook op die busbaan in Katwijk bij de afrit Valkenburg-Oost. Omdat we vandaag een viaduct gaan bouwen over de N206. Dus er worden gigantische liggers ingehezen hier op dit moment. Ja, die busbaan die loopt tussen Leiden en Katwijk. En daar kan de bus vanaf midden september, vanaf 14 september eigenlijk over gaan rijden. Want dan gaan we hem in gebruik nemen.
2: Ja, want dat in gebruik nemen dat gaat gebeuren aanstaande vrijdag. Dat is dan weer voor het weekend 11 september. Als alle werkzaamheden wat betreft de busbaan afgerond zijn, denk ik. En er is dus vrijdag ook een openingsplechtigheid. Kunt u wat vertellen wat er vrijdag allemaal gebeurt? Ik meen om 3 uur start het hele gebeuren, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben als projectorganisatie ook al gezien dat de afgelopen jaren best wat aan verkeersoverlast hebben veroorzaakt met alle wegafzettingen. Bijvoorbeeld op dit moment is ook de N206 dicht door ons. En we dachten, als die busbaan dan klaar is, dan gaan we ook een groot feest geven voor iedereen die in Katwijk daar wil komen. Ook natuurlijk voor de projectorganisatie zelf, maar ook voor alle Katwijkers. Dus wat we gaan doen op 11 september komende vrijdag is vanaf 3 uur 's middags hebben wij de busbaan ingericht als festivalterrein. Met een aantal foodtrucks waar mensen tegen een gereduceerd tarief iets kunnen nuttigen. We hebben allerlei vertier en vermaak voor jong en oud. Dus
2: ook voor kinderen, hè?
1: Ja, voor kinderen, maar ook voor

0: ouderen die geïnteresseerd zijn in hoe werkt nou zo'n project, zijn er twee grote tenten waar mensen vertellen over hoe wij een viaduct ontwerpen en een busbaan ontwerpen. En dan staat onze archeoloog te vertellen over wat we in de grond hebben aangetroffen hier en wat we daarmee doen in zo'n project. Dus iedereen is welkom om daar te komen kijken en kan er gratis naar binnen vanaf 3:00 en we gaan om 4:15 ongeveer de busbaan dan ook officieel openen.
1: En dat zijn dan waarschijnlijk de verschillende mensen die erbij betrokken zijn van de... Wie zijn dat allemaal? Verschillende instanties, hè? Want zo'n busbaan dat doe je niet zomaar in je eentje.
0: Nee, dat klopt. Het is een hele nauwe samenwerking met de gemeente Katwijk. Uiteraard, maar ook met de busvervoerder Cubus, met een ingenieursbureau. Royal Haskoning is dat, een aannemer van Scala. Dat zijn allemaal partijen die er jaren aan gewerkt hebben. En die hebben daar heel erg hun best voor gedaan. Nu is het dan klaar. En vrijdag om ongeveer 4:15 komt dan de gedeputeerde van Zuid-Holland samen met de wethouder hier de busbaan openen. En dan gaat die de maandag erop, 14 september... in gebruik genomen worden en rijdt iedereen voortaan met de bus over die busbaan in plaats van de N206.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Organisaties uit de bollensector hebben voor telers in de Bollenstreek een toolkit ontwikkeld om beter te communiceren met omwonenden, media en politiek. KNVB, Royal Entos, CNB, Hobaho en Keukenhof hebben daarvoor samengewerkt onder de naam Toekomst Bollenvak. De gereedschapskist heeft een gezamenlijk basisverhaal en praktische tips geboden voor het beantwoorden van kritische vragen, bijvoorbeeld over natuur. Ook hebben de organisaties voor 21 september een gratis webinar over de toolkit aangekondigd. Bewoners van de gemeente Teylingen zullen opnieuw een gratis kerstboom voor hun buurt kunnen aanvragen. Welzijn Teylingen, de gemeente Teylingen en STEK zullen dit jaar samen in totaal 70 bomen beschikbaar stellen. Met de actie zullen de organisaties de samenhorigheid in buurten willen vergroten. Gratis kerstbomen zullen ongeveer 2 meter hoog zijn en bewoners de mogelijkheid geven om samen iets feestelijks in hun buurt te organiseren. De gemeenteraad van Katwijk zal woensdag 16 september een extra vergadering houden over de toekomst van de medicijnenfabriek van Eli Lilly. Tijdens de bijeenkomst zullen ruim 800 zienswijzen worden behandeld en zullen inwoners kunnen inspreken. En veel belangstelling zal op donderdag 17 september een extra vergadering volgen. Raadsleden zullen op 24 september hun vragen stellen, waarna de gemeenteraad op 1 oktober een bindend advies zal geven over de komst van de fabriek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag begint bewolkt en er valt af en toe regen. De kans op neerslag ligt rond 60%. Vooral in de ochtend kan het enige tijd regenen. Terwijl later op de dag ook drogere perioden voorkomen. Vrijdagmiddag blijft veel bewolking aanwezig en plaatselijk valt nog wat regen. De maximumtemperatuur komt rond 19 graden uit. De wind waait matig uit het westen met langs de kust tijdelijk wat meer wind. Vrijdagavond komen er geleidelijk opklaringen. De meeste plaatsen blijven dan droog. De wind draait naar het noordwesten en is aan zee matig, terwijl landinwaarts weinig wind staat.

0: Dit is een lang gekoesterde wens in Hillegom. Op de plek van de matrassenfabriek Draka woningen bouwen. Het staat nu prominent op de politieke agenda en er wordt geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar ruim 300 woningen. De ontwikkeling lijkt opeens razendsnel te gaan. U hoort wethouder Mike Roelofs hierover.
1: We zijn al vanaf 2008 heeft de gemeenteraad de wens dat daar woningbouw komt.
2: Dus wens, maar er gebeurt
1: dus,
2: nooit
1: wat. Nee, maar razendsnel wil ik het niet noemen. Hè. Okay. Dus dat is,
2: alles in perspectief.
1: Daar wil ik voorzichtig mee zijn. Maar het is wel zo dat we als college wel heel graag willen. En de gemeenteraad van Hillegom wil het ook heel graag. Hè. Er is geen tegenstand. De gemeenteraad wil heel graag dat daar woningbouw komt. Dus daar doen we ook alles aan, samen met de eigenaar van het terrein, om daar ook woningbouw te gaan plegen.
2: Maar dat heeft het een beetje in gang gezet, toch? Dat er een nieuwe eigenaar is van de grond?
1: Die heeft er dus heel hard aan getrokken inderdaad. En daarmee gaan we dus inderdaad in zee om te kijken wat voor woningbouw we daar kunnen plegen. Dat betekent niet dat de strijd gelopen is. Hè. We hebben nu aan de gemeenteraad een projectbudget gevraagd. Normaal gesproken deden we dat altijd uit lopende budgetten. Maar we hebben juist om de gemeenteraad meer in positie te brengen een apart projectbudget per plan tegenwoordig als aanvraag. En dat komt eigenlijk ook omdat we bij de heroverwegingen van 2026 voor ravijnjaar 2027. Om daarin alvast structureel geld weg te halen en incidenteel geld, dus per plan, gewoon geld te vragen aan de gemeenteraad.
2: Ja, 420.000 euro om een plan te maken waar u dus de gemeenteraad vroegtijdig bij betrekt. Ja. En normaal zeg je tegen een projectontwikkelaar, nou, kom maar met je plan, maar nu gaat dat dan anders?
1: Nee, normaal gesproken is dat ook zo. Dan vragen we nu expliciet een projectbudget aan, ook omdat het een heel groot plan is. Maar daarna, wanneer de plannen gereed zijn, moet dit worden verrekend in de anterieure overeenkomst. Dus dat betekent dat geld is een soort voorschot. Wanneer de woningbouw komt, moet dat geld ook weer terug naar de gemeente.
2: Wat ik me afvroeg, dit is in gang gezet door een principesverzoek of een soort van verzoek van de grondeigenaar, dat is een nieuwe. Maar dat Draka zit gewoon op die grond, dat is een huurder. Die zegt toch niet van, joh, goed idee, ik peer hem. Zo werkt het toch niet? De huurders hebben toch altijd bescherming, ook industrieën, neem ik aan?
1: Zeker, lopende huurcontracten moeten natuurlijk gewoon gerespecteerd worden. Maar dat betekent niet dat huurcontracten niet aflopen. En het is ook niet zo dat er morgen woningen staan natuurlijk. Dus die winstwaarschuwing wil ik wel alvast geven. Maar het betekent wel dat we stappen willen nemen inderdaad. Voor als het huurcontract afloopt, dat we eigenlijk gewoon door kunnen zetten. En kunnen slopen en daar meteen nieuwbouwwoningen neer kunnen gaan zetten.
2: En weet u wanneer dat huurcontract afloopt?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen. Het is ook niet mijn. Ik ben geen project.
2: Dat is niet officieel uw portefeuille. Draka is natuurlijk een lang gekoesterde wens. Maar de provincie loopt dwars. Want die zegt, ja, industrie, als jullie dat daar weghalen, moet je een ander plekje aanwijzen waar wel weer industrie kan komen. Ja. Hoe bent u met de provincie? Zijn die al akkoord?
1: Het is nog geen gelopen race met de provincie. Maar het betekent ook niet dat we de akkoorden van de provincie zomaar nodig zouden moeten hebben. Hoor. Want het is een binnenstedelijk project. In ons omgevingsplan, buitengebied Zanderij heet het omgevingsplan, is dit al aangewezen eerder als zijn de binnenstedelijke woningbouwlocatie. En daar heeft de provincie het verleden al ooit een keer akkoord opgegeven op dat omgevingsplan. Dus dat betekent naar ons inziens dat we niet zomaar voor alles naar de provincie hoeven op dit plan.
2: Oké, maar het ligt wel bij de provincie toch om te vragen hoe ze erover nadenken?
1: We zijn altijd in goed overleg met de provincie, hè? Dat is zeker waar. Dus dat betekent inderdaad dat we natuurlijk elke stap gewoon netjes richting de provincie gaan. Maar het is niet zo dat de provincie, als zij het niet willen, dat zomaar tegen zouden willen houden. We willen gewoon liefst op goede voet met de provincie natuurlijk verder gaan. Maar we willen natuurlijk ook heel graag op deze locatie, wat echt een lang gekoesterde wens is, woningbouw realiseren.
2: Ja, 420.000 euro om dat plan uit te denken. De gemeenteraad moet er officieel nog een definitieve beslissing over nemen. Als dat gebeurt, wanneer krijgen we dan een volgende stap? Krijgen we dan al tekeningen? Wat zou een volgende stap kunnen zijn?
1: Nou, de volgende stap inderdaad is dat er een plan wordt gemaakt van wat kan er ruimtelijk daar op die locatie. Hè? Hoeveel woningen kunnen daar überhaupt komen? Wat is ook wenselijk vanuit de gemeente? Wat is wenselijk vanuit de ontwikkelaar? Nou ja, die belangen zijn natuurlijk wel eens tegenstrijdig. Dus dit zijn echt de eerste stapjes. En vandaar dus inderdaad dat krediet wat er ook gevraagd wordt. Het is best wel een lang en groot project. Dus er gaan best wel veel uren in zitten.
2: Ja, je kan best wel veel huizen kwijt. Want tegen een voetbalveld kan je ook 4 hoog bouwen, toch? Bij wijze van spreken.
1: Dat zou kunnen, maar ruimtelijk gezien, ja, het is 1. Het is dus niet mijn project. Hè? Dus daar weet ik even niet de ins en outs van. Ik weet wel, want aangezien ik wethouder woningbouw wel ben, dat hij nu voor 300 tot 350 woningen ingepland staat bij ons op de woningbouwkalender. Maar dat betekent niet dat het is.
0: De gemeenteraad heeft het vorige week besproken, maar tijdens de komende raadsvergadering moet ze nog akkoord gaan met onderzoeksgeld. Dat gebeurt op 24 september.

0: Noordwijkser Houtse Feestweek heeft de 60PLUS commissie in Puikendam verschillende activiteiten georganiseerd voor inwoners van 60 jaar en ouder. Op het programma stonden onder meer klootgooien, sjoelen en een gezamenlijke lunch en bingo. U hoort vanaf het klootgooienplein.
1: We gaan het tempo eventjes opvoeren zo meteen. We hebben ook nog een, dat komt zo meteen, hè? Dat. Wat is dit? Ja,
2: dat is gewoon onze aanmelding.
1: Dat is jullie aanmelding.
3: Je moet bij dat tweede lintje moet je staan. En dan pak je een kei. En dan moet je mikken op die dobbelsteen, bovenop die stenen. En als die dobbelsteen rolt, rolt hij op een nummer. Van, nou ja, zeg maar 5 of 1. En dan tellen ze die punten op. Met, gelijk met die stenen die ook omgegooid zijn.
0: En waarom is dit leuker dan sjoelen?
4: Ja. Hier kun je lekker gooien. Iemand lekker voor zijn kloten gooien.
3: Het spel heet klootgooien.
4: Thuis mag dat niet.
0: Doen jullie al, hebben jullie al eerder meegedaan?
4: Ja, al 10 jaar.
0: Het leuke is het gooien.
4: Het is heel leuk. En met elkaar, met vriendinnen. Met vriendinnen en zo en alles. Het is altijd leuk iets doen met vriendinnen, toch?
0: Ja. Kan u een beetje gooien?
4: Als de beste.
0: Weet je dat u in de prijzen gaat vallen?
4: Nee, zeker niet.
0: Harry Jansen, voorzitter van de 60PLUS commissie. We zijn op dit moment bij...
5: Puikendam. We noemen dit nu Piel Arena. We hebben een aantal evenementjes hier ook. Dat is het klootgooien en het sjoelen. En dan tussenmiddag hebben we de lunch en smiddags hebben we de bingo.
0: Jij bent van de 60PLUS vereniging. Waar moet je een beetje rekening mee houden als je activiteiten voor 60PLUS doet?
5: De 60PLUS commissie doet een aantal evenementen. Bij Munnekewei doen we de muzikale ochtend. Daar houden we rekening mee dat we niet te harde muziek hebben voor de bewoners daar. Minder prikkels. En dit is gewoon, een leuk evenement. En er mag muziek bij. Er mag gekke plaat verkocht worden. En de presentatie is hartstikke leuk. Dus elke doelgroep proberen we zo te bedienen.
0: Ja. Zijn het alleen maar mensen van Puikendam of ook van andere plekken uit Noordwijkerhout?
5: Vanuit heel Noordwijkerhout. Het is niet specifiek voor Puikendam.
0: Ja. En wat voor spellen zijn er vandaag te doen?
5: Wij hebben hier dus klootgooien en sjoelen. En 's middags de bingo. En verder in het dorp zijn andere evenementen.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
8: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
7: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
9: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
7: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
13: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn we bij de schietvereniging De Duinschutters tijdens een heftig kampioenschap vogelschieten. Gaat een nieuwe busbaan open in Valkenburg voor de toekomstige wijk Valkenhorst. Hoor je over de nieuwe 300 woningen die worden gebouwd in Hillegom. En zijn we bij 60-plus inwoners die kloot gaan gooien bij de feestweek Noordwijkerhout. Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
5: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollestreek.
13: De N206 bij Valkenburg is voor komend weekend opnieuw afgesloten tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. De weg is van vrijdag 11 september om 8 uur 's avonds tot maandag 14 september om 6 uur 's ochtends in beide richtingen dicht voor werkzaamheden aan het achterwegviaduct. De eerder geplaatste betonnen balken zijn daarbij stevig aan elkaar en aan de brug vastgemaakt. Verkeer richting Leiden is geadviseerd via Sassenheim en de A44. De politieke partij Helder heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk kritische vragen gesteld over de geplande aanpassing voor een mini-rotonde in Noordwijkerhout. De partij heeft gevraagd om voor de start van de werkzaamheden op 21 september opnieuw naar alternatieven te kijken. Helder heeft daarbij gewezen op de groei van landgoed in Den Houten en zorgen over fietsveiligheid. Ook heeft de partij gevraagd hoe het plan zich verhoudt tot het recente coalitieakkoord. Hulpdiensten hebben dinsdagavond in Katwijk een bejaarde man van het dak van muziekvereniging DVS aan de Nieuwe Duinweg gehaald. De politie had eerder al in het gebouw naar de vermiste man gezocht, maar hem toen niet gevonden. Leden van DVS hebben hem later op het dak aangetroffen en 112 gebeld. Ambulancemedewerkers hebben de man gekalmeerd, waarna de brandweer hem veilig naar beneden heeft gebracht. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

0: Bij de schietvereniging De Duinschutters aan de Duikzicht heeft donderdag volgezeten met ervaren en minder ervaren schieters. Bij dit jaarlijkse evenement komen mensen samen om punten te scoren voor allerlei prijzen. U hoort een reportage van op de schietbaan.
1: Niet zo heel hoog.
2: Het
1: zit wel rond 4-5.
3: Is dit een goede score?
0: Nee, Adriaan, jij bent hier dus ook de puntenteller. Hoe werkt dat?
4: In principe met de kaarten en de geldvogel en de schuttersvogel schieten ze dus op kop, romp, vleugel, staart. Dus dat krijg je dan terug op je lijsten en dat verwerk ik dan wie de meeste punten heeft en wie de minste punten heeft. En als ze zeg maar nog een soort van ex-equo eindigen, dan hebben we nog een funkaart waar we dan kijken wie daar beter gepresteerd heeft. En die gaat dan voor. En dan hebben we nog een andere kaart. En dat is eigenlijk alleen van de allerbeste en de allerslechtste krijgt een prijsje.
0: Okay. Dus... En hoe hou je dat in de gaten? Moet iedereen zijn eigen blaadje inleveren? Is er een soort iets dat je het in de gaten houdt dat niemand iets stiekems doet?
4: Nee, er loopt altijd iemand hier van de schietvereniging rond en die zorgt dat alle kaarten weer bij mij terechtkomen. Waardoor het redelijk... Nou, het zijn allemaal volwassen mensen. Het gaat altijd gewoon netjes.
0: Nou, we zijn net begonnen. Het is al heel druk binnen. Kan je een beetje vertellen wat er vandaag allemaal gebeurt?
5: Ja, het is inderdaad heel druk. We hebben meer deelnemers dan boven verwachting. We schieten in principe op een schuttersvogel. Waar dan 5 doelen op zit. En dan worden de punten bij elkaar opgeteld. Elk doel heeft een punt en een prijs. En daarbij krijgen we uiteindelijk een winnaar. En de winnaar krijgt een wisselbeker mee naar huis. Die is dan een jaar lang de schutterskoning, of bij de dames, de schutterskoningin van 2026. Ja. En het is met name heel druk, omdat we ook 32 dames hebben. En dat waren over het algemeen waren dat er eigenlijk maar 16, 18. Maar ja, blijkbaar een aantal vriendinnenkoppels hebben het evenement gevonden. Ja, heel leuk. Ja,
0: is dit een actief evenement, iets wat sowieso vaak mensen trekt bij de feestweek?
5: Nou, het is wel een evenement waarbij heel veel vaste mensen, een koppeltje van een 60, 65 man, die doen eigenlijk al jaren mee. Vroeger stonden we buiten bij Van der Slot, hingen er echt vogels in een grote shovelbak. En nu moesten we naar binnen toe vanwege de vergunningen. En dan is het gauw wat druk, dus we hebben ook een maximaal aantal. Het maximaal is gewoon 100 man. Meer kunnen we er eigenlijk niet kwijt. Want dan is het gewoon niet meer te doen. Omdat de banen... Het is normaal gesproken op maandag en donderdag een schietvereniging. Ja, dan heb je natuurlijk allemaal regels en restricties. Daar heb je gewoon mee te maken. Er worden met karabijnen geschoten. Dus het zijn extra... extra gevaarlijke dingen. Dus dat zijn allemaal wetten waar je aan moet houden. Dus wij ook. En daarom kan het ook niet te druk worden. Ik had net uitgelegd dat we hadden natuurlijk de schutterskoning. Daarna hebben we nog een geldvogel met 4 doelen. En nog een funvogel met 3 doelen. Want ja, we moeten de mensen wel 2,5 uur bezighouden. Ja. Dat is wel de bedoeling. En het is wel zo dat er, zeg maar, tijdens het schieten wordt er ook geen alcohol gedronken. Het is anders als bij andere evenementen. Met name als betonknuppelen. Hier mag er was gedronken worden op het moment dat het evenement klaar is. Dus als de baan klaar is met schieten, dan mag men pas aan de alcohol, aan biertje.
0: En hoe laat is dat?
5: Dat zal ergens rond tussen 11 en 12. Dat is, per baan is dat heel verschillend.

magic. Call it

0: Na 2 jaar gaat de Airnet-buslijn Leiden-Katwijk open op 11 september. De buslijn is aangelegd voor de komst van de nieuwe wijk Valkenhorst. In het radioprogramma RTV Magazine hoor je een gesprek met Rogier Gerritsen, projectleider van de busbaan.
1: Goedemorgen.
2: Ja, Rogier Gerritsen, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, en nou, fijn dat het gelukt is. Het kostte wat moeite om de verbindingen tot stand te brengen, maar het is gelukt. Nou, laten we in ieder geval bekijken waar het over gaat. U bent projectleider van het busbaanproject. En u bent zelf vermoedelijk, als ik me goed kan dat voorstellen, u bent van de firma Boskalis, klopt dat?
1: Nee, ik ben de projectleider van de provincie Zuid-Holland.
2: Ah, vanuit Zuid-Holland, natuurlijk. Want natuurlijk, de Zuid-Holland is denk ik een van de grotere financiers, hè, van het busbaanproject. Maar ik ben heel benieuwd wat u erover kunt vertellen, want het is een project geweest van ruim 2 jaar, meen ik me te kunnen herinneren.
1: Ja, klopt inderdaad. We zijn eigenlijk al 2 jaar met inderdaad Boskalis bezig om hier een busbaan te bouwen. Ik sta overigens nu ook op die busbaan in Katwijk bij de afrit Valkenburg-Oost. Omdat we vandaag een viaduct gaan bouwen over de N206. Dus er worden gigantische liggers ingehezen hier op dit moment. Ja, die busbaan die loopt tussen Leiden en Katwijk. En dan kan de bus vanaf midden september, vanaf 14 september eigenlijk over gaan rijden. Want dan gaan we hem in gebruik nemen.
2: Ja, want dat in gebruik nemen dat gaat gebeuren aanstaande vrijdag. Dat is dan weer voor het weekend 11 september. Als alle werkzaamheden wat betreft de busbaan afgerond zijn, denk ik. En er is dus vrijdag ook een openingsplechtigheid. Kunt u wat vertellen wat er vrijdag allemaal gebeurt? Ik meen om 3 uur start het hele gebeuren, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben als projectorganisatie ook al gezien dat de afgelopen jaren best wat aan verkeersoverlast hebben veroorzaakt met alle wegafzettingen. Bijvoorbeeld op dit moment is ook de N206 dichter ons. En we dachten, als die busbaan dan klaar is, dan gaan we ook een groot feest geven voor iedereen die in Katwijk daar wil komen. Ook natuurlijk voor de projectorganisatie zelf, maar ook voor alle Katwijkers. Dus wat we gaan doen op 11 september komende vrijdag is vanaf 3 uur 's middags hebben wij de busbaan ingericht als festivalterrein. Met een aantal foodtrucks waar mensen tegen een gereduceerd tarief iets kunnen nuttigen. We hebben allerlei vertier en vermaak voor jong en oud. Dus
2: ook voor kinderen, hè?
1: Ja, voor kinderen, maar ook voor ouderen die geïnteresseerd zijn in hoe werkt nou zo'n project. Zijn er 2 grote tenten waar mensen vertellen over hoe wij een viaduct ontwerpen en een busbaan ontwerpen. En dan staat onze archeoloog te vertellen over wat we in de grond hebben aangetroffen hier en wat we daarmee doen in zo'n project. Dus iedereen is welkom om daar te komen kijken en kan er gratis naar binnen vanaf 3 uur. En we gaan om 4:15 ongeveer de busbaan dan ook officieel openen.
2: En dat zijn dan waarschijnlijk de verschillende mensen die erbij betrokken zijn van de... Wie zijn dat allemaal? Verschillende instanties, hè? Want zo'n busbaan dat doe je niet zomaar in je eentje.
1: Nee, dat klopt. Het is een hele nauwe samenwerking met de gemeente Katwijk. Uiteraard, maar ook met de busvervoerder Qbus, met een ingenieursbureau. Royal Haskoning is dat, een aannemer van Scala. Dat zijn alle partijen die er jaren aan gewerkt hebben. En die hebben daar heel erg hun best voor gedaan. Nu is het dan klaar. En vrijdag om ongeveer 4:15 komt dan de gedeputeerde van Zuid-Holland samen met de wethouder hier de busbaan openen. En dan gaat die de maandag erop, 14 september... in gebruik genomen worden en rijdt iedereen voortaan met de bus over die busbaan in plaats van de N206.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Organisaties uit de bollensector hebben voor telers in de Bollenstreek een toolkit ontwikkeld om beter te communiceren met omwonenden, media en politiek. KNVB, Royal Entos, CNB, Hobaho en Keukenhof hebben daarvoor samengewerkt onder de naam Toekomst Bollenvak. De gereedschapskist heeft een gezamenlijk basisverhaal en praktische tips geboden voor het beantwoorden van kritische vragen, bijvoorbeeld over natuur. Ook hebben de organisaties voor 21 september een gratis webinar over de toolkit aangekondigd. Bewoners van de gemeente Teylingen zullen opnieuw een gratis kerstboom voor hun buurt kunnen aanvragen. Wel zijn Teylingen, de gemeente Teylingen en STEK zullen dit jaar samen in totaal 70 bomen beschikbaar stellen. Met de actie zullen de organisaties de samenhorigheid in buurten willen vergroten. Gratis kerstbomen zullen ongeveer 2 meter hoog zijn en bewoners de mogelijkheid geven om samen iets feestelijks in hun buurt te organiseren. De gemeenteraad van Katwijk zal woensdag 16 september een extra vergadering houden over de toekomst van de medicijnenfabriek van Eli Lilly. Tijdens de bijeenkomst zullen ruim 800 zienswijzen worden behandeld en zullen inwoners kunnen inspreken. En veel belangstelling zal op donderdag 17 september een extra vergadering volgen. Raadsleden zullen op 24 september hun vragen stellen, waarna de gemeenteraad op 1 oktober een bindend advies zal geven over de komst van de fabriek.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
3: Rijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: till things are brighter. I'm the man in black.
1: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Vrijdag begint bewolkt en er valt af en toe regen. De kans op neerslag ligt rond 60%. Vooral in de ochtend kan het enige tijd regenen. Terwijl later op de dag ook drogere perioden voorkomen. Vrijdagmiddag blijft veel bewolking aanwezig en plaatselijk valt nog wat regen. De maximumtemperatuur komt rond 19 graden uit. De wind waait matig uit het westen met langs de kust tijdelijk wat meer wind. Vrijdagavond komen er geleidelijk opklaringen. De meeste plaatsen blijven dan droog. De wind draait naar het noordwesten en is aan zee matig, terwijl landinwaarts weinig wind staat.

0: Het is een lang gekoesterde wens in Hillegom, op de plek van de matrassenfabriek Draka, woningen bouwen. Het staat nu prominent op de politieke agenda en er wordt geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar ruim 300 woningen. De ontwikkeling lijkt opeens razendsnel te gaan. U hoort wethouder Mike Roelofs hierover.
1: We zijn al vanaf 2008 heeft de gemeenteraad de wens dat daar woningbouw komt.
2: Dus wens, maar er gebeurt
1: dus,
2: er nooit
1: wat. Nee, maar razendsnel wil ik het niet noemen. Hè. Okay. Dus dat is
2: alles in perspectief.
1: Daar wil ik voorzichtig mee zijn. Maar het is wel zo dat we als college wel heel graag willen. En de gemeenteraad van Hillegom wil het ook heel graag. Hè. Er is geen tegenstand. De gemeenteraad wil heel graag dat daar woningbouw komt. Dus daar doen we ook alles aan, samen met de eigenaar van het terrein, om daar ook woningbouw te gaan plegen.
2: Maar dat heeft het een beetje in gang gezet, toch? Dat er een nieuwe eigenaar is van de grond?
1: Die heeft er dus heel hard aan getrokken inderdaad. En daarmee gaan we dus inderdaad in zee om te kijken wat voor woningbouw we daar kunnen plegen. Dat betekent niet dat de wedstrijd gelopen is. Hè. We hebben nu aan de gemeenteraad een projectbudget gevraagd. Normaal gesproken deden we dat altijd uit lopende budgetten. Maar we hebben juist om de gemeenteraad meer in positie te brengen een apart projectbudget per plan tegenwoordig als aanvraag. En dat komt eigenlijk ook omdat we bij de heroverwegingen van 2026 voor ravijnjaar 2027. Om daarin alvast structureel geld weg te halen en incidenteel geld, dus per plan, gewoon geld te vragen aan de gemeenteraad.
2: Ja, €420.000 om een plan te maken waar u dus de gemeenteraad vroegtijdig bij betrekt. Ja. En normaal zeg je tegen een projectontwikkelaar, nou, kom maar met je plan. Maar nu gaat dat dan anders?
1: Nee, normaal gesproken is dat ook zo. Dan vragen we nu expliciet een projectbudget aan, ook omdat het een heel groot plan is. Maar daarna, wanneer de plannen gereed zijn, moet dit worden verrekend in de anterieure overeenkomst. Dus dat betekent dat geld is een soort voorschot. Wanneer de woningbouw komt, moet dat geld ook weer terug naar de gemeente.
2: Wat ik me afvroeg, dit is in gang gezet door een principesverzoek of een soort van verzoek van de grondeigenaar, dat is een nieuwe. Maar dat Draka zit gewoon op die grond, dat is een huurder. Die zegt toch niet van, joh, goed idee, ik peer hem. Zo werkt het toch niet? De huurders hebben toch altijd bescherming, ook industrieën, neem ik aan?
1: Zeker, lopende huurcontracten moeten natuurlijk gewoon gerespecteerd worden. Maar dat betekent niet dat huurcontracten niet aflopen. En het is ook niet zo dat er morgen woningen staan natuurlijk. Dus die winstwaarschuwing wil ik wel alvast geven. Maar het betekent wel dat we stappen willen nemen inderdaad. Voor als het huurcontract afloopt, dat we eigenlijk gewoon door kunnen zetten. En kunnen slopen en daar meteen nieuwbouwwoningen neer kunnen gaan zetten.
2: En weet u wanneer dat huurcontract afloopt?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen. Het is ook niet mijn. Ik ben geen projectwethouder.
2: Dat is niet officieel uw portefeuille. Draka is natuurlijk een lang gekoesterde wens. Maar de provincie lag dwars. Want die zegt, ja, industrie, als jullie dat daar weghalen, moet je een ander plekje aanwijzen waar wel weer industrie kan komen. Ja. Hoe bent u met de provincie? Zijn die al kort?
1: Het is nog geen gelopen race met de provincie. Maar het betekent ook niet dat we de akkoorden van de provincie zomaar nodig zouden moeten hebben. Hoor. Want het is een binnenstedelijk project. In ons omgevingsplan, buitengebied Zanderij heet het omgevingsplan, is dit al aangewezen eerder als zijn de binnenstedelijke woningbouwlocatie. En daar heeft de provincie het verleden al ooit een keer akkoord opgegeven op dat omgevingsplan. Dus dat betekent naar ons inziens dat we niet zomaar voor alles naar de provincie hoeven op dit plan.
2: Oké, maar het ligt wel bij de provincie toch om te vragen hoe ze erover nadenken?
1: We zijn altijd in goed overleg met de provincie, hè? Dat is zeker waar. Dus dat betekent inderdaad dat we natuurlijk elke stap gewoon netjes richting de provincie gaan. Maar het is niet zo dat de provincie, als zij het niet willen, dat zomaar tegen zouden willen houden. We willen gewoon liefst op goede voet met de provincie natuurlijk verder gaan. Maar we willen natuurlijk ook heel graag op deze locatie, wat echt een lang gekoesterde wens is, woningbouw realiseren.
2: Ja, €420.000 om dat plan uit te denken. De gemeenteraad moet er officieel nog een definitieve beslissing over nemen. Als dat gebeurt, wanneer krijgen we dan een volgende stap? Krijgen we dan al tekeningen? Wat zou een volgende stap kunnen zijn?
1: Nou, de volgende stap inderdaad is dat er een plan wordt gemaakt van wat kan er ruimtelijk daar op die locatie. Hè? Hoeveel woningen kunnen daar überhaupt komen? Wat is ook wenselijk vanuit de gemeente? Wat is wenselijk vanuit de ontwikkelaar? Nou ja, die belangen zijn natuurlijk wel eens tegenstrijdig. Dus dit zijn echt de eerste stapjes. En vandaar dus inderdaad dat krediet wat er ook gevraagd wordt. Het is best wel een lang en groot project. Dus er gaan best wel veel uren in zitten.
2: Ja, je kan best wel veel huizen kwijt. Want tegen een voetbalveld kan je ook 4 hoog bouwen, toch? Bij wijze van spreken.
1: Dat zou kunnen, maar ruimtelijk gezien, ja, het is 1. Het is dus niet mijn project. Hè? Dus daar weet ik even niet de ins en outs van. Ik weet wel, want aangezien ik wethouder woningbouw wel ben, dat hij nu voor 300 tot 350 woningen ingepland staat bij ons op de woningbouwkalender. Maar dat betekent niet dat het is.
0: De gemeenteraad heeft het vorige week besproken, maar tijdens de komende raadsvergadering moet ze nog akkoord gaan met onderzoeksgeld. Dat gebeurt op 24 september.

0: Rijkerhoutse Feestweek heeft de 60PLUS-commissie in Puikendam verschillende activiteiten georganiseerd voor inwoners van 60 jaar en ouder. Op het programma stonden onder meer klootgooien, sjoelen en een gezamenlijke lunch en bingo. U hoort vanaf het klootgooienplein.
1: We gaan het tempo eventjes opvoeren zo meteen. We hebben ook nog wat, dat komt zo meteen, hè? Dat. Wat is dit? Ja,
2: dat is gewoon onze aanmelding.
1: Dat is jullie aanmelding.
3: Je moet bij dat tweede lintje moet je staan. En dan pak je een kei. En dan moet je mikken op die dobbelsteen, bovenop die stenen. En als die dobbelsteen rolt, rolt hij op een nummer. Van, nou ja, zeg maar 5 of 1. En dan tellen ze die punten op. Met, gelijk met die stenen die ook omgegooid zijn.
0: En waarom is dit leuker dan sjoelen?
4: Ja. Hier kun je lekker gooien. Iemand lekker voor zijn kloten gooien.
3: Het spel heet kloot
4: mag dat niet.
0: Hebben jullie al eerder meegedaan?
4: Ja, al 10 jaar.
1: Eens even kijken.
0: Het leuke is het gooien.
4: Het is heel leuk. En met elkaar, met vriendinnen. Met vriendinnen en zo en alles. Het is altijd leuk iets doen met vriendinnen, toch?
0: Ja. Kan u een beetje gooien?
4: Als de beste.
0: Weet je dat u in de prijzen gaat vallen?
4: Nee, zeker niet.
0: Harry Jansen, voorzitter van de 60PLUS-commissie. We zijn op dit moment bij...
5: Puikendam. We noemen dit nu Pil Arena. We hebben een aantal evenementjes hier ook. Dat is de klootgooien en het sjoelen. En dan tussenmiddag hebben we de lunch en smiddags hebben we de bingo.
0: Jij bent van de 60PLUS-vereniging. Waar moet je een beetje rekening mee houden als je activiteiten voor 60PLUS doet?
5: De 60PLUS-commissie doet een aantal evenementen. Bij Munnekewei doen we de muzikale ochtend. Daar houden we rekening mee dat we niet te harde muziek hebben voor de bewoners daar. Minder prikkels. En dit is gewoon, een leuk evenement. En er mag muziek bij. Er mag gekke plaat verkocht worden. En de presentatie is hartstikke leuk. Dus elke doelgroep proberen we zo te bedienen.
0: Ja. Zijn het alleen maar mensen van Puikendam of ook van andere plekken uit Noordwijkerhout?
5: Vanuit heel Noordwijkerhout. Het is niet specifiek voor Puikendam.
0: Ja. En wat voor spellen zijn er vandaag te doen?
5: Wij hebben hier dus klootgooien en sjoelen. En smiddags de bingo. En verder in het dorp zijn andere evenementen.

0: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
1: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
7: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
6: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
8: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
6: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
11: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
10: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
17: Iedere maandag tot en met vrijdag.
15: Van 9 tot 10. Bo.
18: Ochtendshow.
19: Goedemorgen, Corné.

0: voor iedereen.
1: Dat is genieten.
0: En Karin die vertelt.
1: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
0: De ochtendshow. De ochtendshow bij Bo.
2: Hallo, hallo, hallo. Daar zijn we weer voor de ochtendshow op deze vrijdag, de 11e september. Ja, een droevige dag eigenlijk. Deze 11e september. De wereld veranderde, maar daarover straks meer. We begonnen met Peter Frampton en Show Me The Way uit 1976. Stond één weekje op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Verder is nooit meer echt van hem gehoord. Hij had wel een paar tipperadenplaatjes. In 1973 begon hij met Daybreak. En Baby, I Love You Your Way in 1975. Dus, maar goed, het was een live versie van Show Me The Way. En zo ging die ook de geschiedenis in. Dus wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan het opleuken.
2: Hebben we daar zin in?
3: Ja! Ja!
2: Natuurlijk, verjaardagskalender. Wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag? Het Bollenstreek nieuws, het verkeer, het weer. Het zit er weer allemaal in. En natuurlijk tips om ergens naartoe te gaan. Het is zaterdag een speciale dag, hè?
1: Waarmee?
2: Monumentendag.
1: Oh, monumentendag. Ja, dat is het zeker. Ja. Maar ik had het huishouden van Jan Steen, heb ik. We hebben het eerste Dalia Corso van de Bollenstreek. We hebben, nou ja, inderdaad, open monumentendag. En Cor de Vries gaat weer spelen. Dat was het.
2: Cor de Vries?
1: Ja.
2: Wie is dat?
1: Familie.
2: Ah, familie. Mijn volle neef, wel te verstaan. Ja, en we hebben nieuwe muziek natuurlijk van Edcilia Romli. Ze is herstellende van een blinde darmontsteking.
1: Nou,
2: een
1: operatie.
2: Operatie. Dus, nou. Dus die darm die kan weer zien, denk ik dan. Maar goed. En ze hebben een nieuwe single, Jij Was Bij Mij. Nou,

0: Olivia Newton-John. Ze kwam net uit het project van Grease in 1978. En kwam met een nieuw album. Little More Love stond daarop. Goed voor een derde plaats in de Nederlandse top 40. 8 augustus 2022 overleed ze aan de gevolgen van kanker. Vandaag 11 september. Wie zijn er allemaal jarig op deze historische dag? Belgische politicus Philip de Winter. Vlaams Belang, daar is hij van. Wordt 64 vandaag. Actrice en zangeres Maruska Lankune Tika, de dochter van... Ja, weet je dat nog? De dochter van Tita Tovenaar. Ja, dat was leuk.
1: Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, is heus, is raar, maar waar. Een Tovenaar, het is raar, het is raar, het is raar.
0: Ja, het is heel raar. Ze wordt 81 vandaag, ja, Maruscha. Koningin Paola, nu tegenwoordig prinses van België, wordt 90. Raven van Dost, rockartiest en actrice, presentator. Boerderij van Dost, ja, doet ook wel veel stof op haar, hoor. Wordt 42.

Ja, officieel heet hij Kire Gorvel Dal. Werkt met vele zangers en zangeressen en maakt daar ook remixen van. Wordt 35 jaar vandaag. En tot slot Jonathan Mark Buckland. De lead gitarist van Coldplay wordt vandaag 49 jaar. Die mooie van Coldplay die gaan we draaien. Feels Like I'm In Love. Hier bij Bo in de ochtendshow.

0: Kygo, geboren in Singapore. Dus die heeft ook al de hele wereld gezien, zo'n beetje. Max McNone. Dat is de zanger waarmee die dit plaatje opgenomen heeft. Take Me Back, hier bij Bo in de Ochtendshow.
1: Bo. Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin, vertel.
2: Even op adem komen, nou dat had gespringt.
0: Oh jee.
2: Ja, een gloednieuw evenement vandaag. Het eerste Dahlia Corso van de Bollenstreek. Vandaag kleuren dahlia's voor het eerst de straten van Hillegom tijdens een bijzonder evenement voor jong en oud. In samenwerking met de Harddraverijvereniging in Hillegom organiseert Stichting Dahlia Mozaïek in Bollenstreek een feestelijke corso als pauzeprogramma tijdens de jaarlijkse kortebaandraverij op de Meerlaan. Wat begon als een droom van Ton van Eyck wordt nu werkelijkheid. Een corso waarin creativiteit, bloemenpracht en gezelligheid samenkomen. De corso start vanmiddag rond 3:00 in het centrum van Hillegom.
0: Ja, en dahlia's staan lekker fris nu met die regen.
2: Ja, ze blijven goed fris, ja. Precies. Hoe klonk de wereld van Jan Steen? Vandaag brengt het Monwort Consort in de Protestantse kerk in Warmond een bijzonder concert waarin muziek en schilderkunst uit de 17e eeuw samensmelten. Terwijl muziek klinkt die Jan Steen zelf gehoord zou kunnen hebben, worden zijn schilderijen getoond. Zo komt de wereld van de beroemde schilder op een verrassende manier tot leven. En het concert maakt deel uit van de viering van 400 jaar Jan Steen. Dat juist Warmond het decor vormt voor dit concert is geen toeval. Hij woonde en werkte enkele jaren in het dorp en maakte er met zijn gezin deel uit van het dagelijks leven. Met dat concert krijgt die geschiedenis ook letterlijk een eigen klank. Vanavond dus om 8:00 in de Protestantse kerk van Warmond.

0: Vergeten vinyl, ja, plaatjes die je nooit meer hoort. En deze die we vandaag gaan draaien komt uit een, serie. Ja, een televisieserie gemaakt in Italië. En op de Nederlandse televisie was dat in 76 zo'n beetje. Sandokan, kan je dat nog herinneren?
1: Jazeker.
0: Een knappe man was dat, hè?
1: Zeker.
0: Ja, die meisjes waren helemaal verliefd op die man. Met zijn donkerbruine ogen en alles wat erbij hoorde hier wel. Sandokan, gezongen door Oliver Oriens. En dat was toch wel een redelijke hit in de Nederlandse hitparades. Ook dankzij de serie natuurlijk. Dat in het vergeten vinyl.

0: Oliver Audience en Sandokan hier bij Bo in de ochtendshow. Het is 9:30.
1: Dit is Bo met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: De N206 bij Valkenburg is voor komend weekend opnieuw afgesloten tussen Valkenburg Oost en Valkenburg West. De weg is van vrijdag 11 september om 8 uur 's avonds tot maandag 14 september om 6 uur 's ochtends in beide richtingen dicht voor werkzaamheden aan het achterwegviaduct. De eerder geplaatste betonnen balken zijn daarbij stevig aan elkaar en aan de brug vastgemaakt. Verkeer richting Leiden is geadviseerd via Sassenheim en de A44. De politieke partij Helder heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk kritische vragen gesteld over de geplande aanpassing voor een mini-rotonde in Noordwijkerhout. De partij heeft gevraagd om voor de start van de werkzaamheden op 21 september opnieuw naar alternatieven te kijken. Helder heeft daarbij gewezen op de groei van landgoed in Den Houten en zorgen over fietsveiligheid. Ook heeft de partij gevraagd hoe het plan zich verhoudt tot het recente coalitieakkoord. Hulpdiensten hebben dinsdagavond in Katwijk een bejaarde man van het dak van muziekvereniging DVS aan de Nieuwe Duinweg gehaald. De politie had eerder al in het gebouw naar de vermiste man gezocht, maar hem toen niet gevonden. Leden van DVS hebben hem later op het dak aangetroffen en 112 gebeld. Ambulancemedewerkers hebben de man gekalmeerd, waarna de brandweer hem veilig naar beneden heeft gebracht. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
0: Zometeen muziek van de politie die op de wallen loopt volgens mij. Maar nu eerst. Vanochtend is het bewolkt met af en toe lichte regen. Nou, kijk maar naar buiten. Een grijze lucht, kan je wel zeggen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidelijke tot zuidwestelijke wind. Vanmiddag komt de zon er af en toe door, maar kan er ook een enkele bui vallen. Naar het noordwest draaiende wind is matig en de temperaturen komen uit op 20 à 21 graden. Morgen wisselende periode van zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er steekt een zwakke tot matige zuidwestelijke wind op. En het wordt in de middag 20 tot 23 graden. Zondag af en toe regen. De zuidwestelijke wind trekt dan weer iets aan. En de temperatuur komt dan een tikkeltje lager uit. Later komt het vanuit het westen ook de zon nog eventjes tevoorschijn. En het wordt daarbij 20 tot 21 graden. Maandag weer wat warme lucht vanuit het zuiden. De warmtefront is daarbij vooraf gaat. Passeert vrij veel bewolking met af en toe regen en motregen. Dus er zit weer van alles in de lucht.
3: Wat is het toch heet?
0: Nou, dat kan je wel eens niet vergeten.
1: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
4: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
1: Bo, de ochtendshow.
4: Nee, de ochtendshow.
0: Terug in de tijd met de police. Op de wallen en dan zingen ze over Roxanne. Doe dat rode lampje maar uit. Ja. Hier bij Bo, in de ochtendshow. Als je net wakker bent, goedemorgen.

0: 1986, What a Feeling, Dancing on the Ceiling. Lionel Richie, ja. Afgelopen 25 juni van dit jaar trad hij op in Grand Casino in de arena. En ja, hij voelde zich eigenlijk niet zo goed. Het was niet zo'n goed gevoel. En hij brak zijn concert helaas af toen de tijd. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Het is vandaag 11 september. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag een zwarte bladzijde in de vaderlandse geschiedenis. In 1940 werd de Nederlandse SS opgericht. 1941, het begin van de bouw van het Pentagon in Washington D.C. Vandaag in 1952, plaatsing van de eerste kunstmatige hartklep. En 1961, oprichting van het World Wide Fund in Zwitserland. In Nederland heet het Wereld Natuurfonds. En in 2001, terroristische aanval op de Twin Towers in New York en het Pentagon bij Washington D.C. Bijna 3000 mensen verliezen het leven. En vandaag, het Nederlands kunstcollectief Studio Drift heeft in New York de Twin Towers tijdelijk opnieuw in de lucht zichtbaar gemaakt. Met 2977 drones bracht het collectief 25 jaar na de aanslag van 11 september een lichtinstallatie als eerbetoon aan de slachtoffers. En de 2977 slachtoffers worden herinnerd met een pixel, zegt Ralf Nauta, een medeoprichter van het initiatiefnemer Studio Drift. En vandaag in 2005 wordt judoka Dennis van der Geest in Cairo wereldkampioen in de open klasse. En vandaag in 2008 ontstaat er een grote brand in de kanaaltunnel. Het duurt 16 uur om de brand te blussen. Pas na 6 maanden is de tunnel weer helemaal open. En 2017 tot slot voetbaltrainer Frank de Boer krijgt zijn ontslag als trainer van Crystal Palace. Na een dienstverband van 77 dagen en 4 verloren competitiewedstrijden.
0: Helaas, je mag gaan. Ja, nog even terugkomend op 9-11. Danny Fernandez heeft 25 jaar geleden een plaatje opgenomen over die ramp. En die heeft hij weer opnieuw uitgebracht. Hij mocht toen in Amerika mocht hij dit plaatje ten gehore brengen. En ja, ter herinnering is hij dus na 25 jaar opnieuw uitgebracht. Danny Fernandez komt trouwens uit de Bollestreek. Om dat even te vermelden. Dus vandaar dat ik hem ook gewoon draai. 9-11, hier bij Bo in de ochtend.

0: You are always in my heart. Ter nagedachtenis van 9-11, 25 jaar geleden. Danny Fernandez. Hier bij Bowie in de ochtendshow brengt de tijd alweer op 13 minuten voor de klok van 10 uur.
1: Agenda.
0: Wat gaat er toch weer hard?
2: Ja, ik hoop wel dat het morgen droog is. Nou. Vanwege de Open Monumentendag. Morgen is dus voor de 40ste keer Open Monumentendag in de Bollenstreek. Diverse monumentale gebouwen, kerken, buitenhuizen en kastelen openen hun deuren. In de Sint-Agatha-kerk van Lisse vindt traditioneel om 4 uur het slotconcert op het Adema-orgel plaats door Cor de Vries. Dat de hele dag door is er ook een overzichttentoonstelling van 40 jaar Open Monumentendag Lisse te bekijken. Ook morgen op Open Monumentendag presenteert Galerie Art Boutique in het monumentale koetshuis van landgoed Calorama een tentoonstelling over herkenbaar en verdwenen erfgoed. Bezoekers zien schilderijen van Rob van Assen en Leo van den Ende. Het landgoed is die dag geopend van 11:30 tot 16:30. Meer over Monumentendag vind je op onze site.
0: Natuurlijk.
3: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Agenda.
4: De ochtendshow met Cor Nederland.
0: Nieuwe muziek van Glennis Grace. Ja, na de Jumbo-affaire heeft ze misschien niks meer. 'Cause I Have Nothing, zo heet hij.

0: Ja, dat is de ja van Jumbo.
1: Ze heeft niks meer.
0: Oh, meid. Ik hoop dat je weer wat geld gaat verdienen met je nieuwe plaatje. Glennis Grace, 'cause I have nothing. Deze man heeft heel veel. Timothy uit B&B Vol Liefde. Ja, hij zou een plaatje maken.

0: En je vraagt je eigen af, hoe komt hij in al die centen? He? Allemaal verdiend? Netjes?
1: Misschien rijke ouders.
0: Rijke ouders? Zou zo maar kunnen. Ja, de meningen zijn verdeeld over deze man. Sommigen vinden hem leuk, anderen vinden hem arrogant. Zit er hier eentje hevig ja te schudden. Likkie, jij mijn blikkie. Nou ja, ik denk ik hier kunnen maar gedraaid hebben in ieder geval. Het zit er weer op voor vandaag. Tijd om afscheid te nemen, we gaan weekend vieren.
1: Ja.
0: Hebben we er zin in?
1: Zeker, als het maar droog is.
0: Ja. Dat was toch weer een hele leuke show. Het was een gezellige show. Ik heb nog één nieuwe plaat voor je. En Running Away, nou wij gaan hard wegrennen. De nieuwe van Rondé. Dus ik zou zeggen...
1: Fijn weekend.
0: Geniet ervan.
1: Tot maandag.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De N206 bij Valkenburg zal komend weekend opnieuw dichtgaan tussen Valkenburg Oost en Valkenburg West. De afsluiting zal van vrijdag 11 tot maandag 14 september duren in beide richtingen gelden. De werkzaamheden zullen te maken hebben met de bouw van het nieuwe achterwegviaduct over de N206. Verkeer zal tijdens de afsluiting dus rekening moeten houden met een afgesloten N206 op hetzelfde gedeelte als tijdens het voorgaande weekend. Politieke partij Helder wil duidelijkheid van de college van burgemeester en wethouders over het vervangen van de mini-rotonde Noordwijk door een kruispunt. De werkzaamheden aan de Langeveldeweg zullen op 21 september beginnen. Helder wil dat het college voor die datum andere mogelijkheden opnieuw bekijkt. De partij wil daarbij weten of een kruispunt op deze locatie wel een goede keuze zal zijn. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen zal betaald parkeren bij station Sassheim willen invoeren om lang parkeerders af te schrikken. De eerste 24 uur zullen gratis blijven, waarna een tarief van €30 per dag zal gelden. Daardoor zullen woon-werkreizigers gratis kunnen blijven parkeren. De politiek zal zich over het voorstel buigen, waarbij vooral de financiële gevolgen en mogelijke effecten op de omliggende wijken een belangrijke rol zullen spelen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bolle.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De N206 bij Valkenburg zal komend weekend opnieuw dichtgaan tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. De afsluiting zal van vrijdag 11 tot maandag 14 september duren in beide richtingen gelden. De werkzaamheden zullen te maken hebben met de bouw van het nieuwe achterwegviaduct over de N206. Verkeer zal tijdens de afsluiting dus rekening moeten houden met een afgesloten N206 op hetzelfde gedeelte als tijdens het voorgaande weekend. Politieke partij Helder wil duidelijkheid van de college van burgemeester en wethouders over het vervangen van de mini-rotonde Noordwijk door een kruispunt. De werkzaamheden aan de Langeveldeweg zullen op 21 september beginnen. Helder wil dat het college voor die datum andere mogelijkheden opnieuw bekijkt. De partij wil daarbij weten of een kruispunt op deze locatie wel een goede keuze zal zijn. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen zal betaald parkeren bij station Sassheim willen invoeren om lang parkeerders af te schrikken. De eerste 24 uur zullen gratis blijven, waarna een tarief van €30 per dag zal gelden. Daardoor zullen woon-werkreizigers gratis kunnen blijven parkeren. De politiek zal zich over het voorstel buigen, waarbij vooral de financiële gevolgen en mogelijke effecten op de omliggende wijken een belangrijke rol zullen spelen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Foxy en Get Off, wat aan de voorkant zo'n ouderwetse Veronica jingle van, herinneren zich deze nog. Get Off uit de jaren 70 was dat. Goedemiddag, vrijdagmiddag. Het feestje op je radio. Jeroen van Zelst, hallo.

Omdat het ook gezellig moet zijn op de radio. Jeroen van Zijlst en zijn meest recente single. En dit is Robert van Hemert. Gewoon uit Leiden. Introductie voor de rest overbodig.

Ja, ik vind dit luchtige muziek. Funboy 3 en Bananarama. And ain't what you do, it's the way that you do it. Vrijdagmiddag, je luistert naar de radio. En wij proberen jouw muzikaal bij te staan met het muzikale ratatouille. De muzikale mengelmoes. En dan wordt het een muzikale ondersteuning. Mag ik jouw klankbang zijn tot 1 uur? Gewoon op de achtergrond. En tot lekkere deuntjes en melodietjes. Van alles wat, dus een ratatouille. Bijvoorbeeld deze van John West.

op de omroep van de Bollenstreek. In 12 uurtje, Jorden, voel je dan niet. Door met een damesformatie. Begonnen ooit als danseressen bij de Rostel 50. Ik heb het natuurlijk over de Dolly Dots. En hun allereerste hit. Dit is Tell It All About Boys.

Helemaal lekker, de Dolly Dots. Tell it all about boys. Ik ga nu iets doen wat niet op de playlist staat. Ik was aan het zoeken door mijn bestanden en toen kwam ik opeens The Press tegen. Met Cantara Pepe. Ik denk, zo, dat is een leuk nummer. Dat heb ik lang niet gehoord. Staat niet geprogrammeerd, maar laat ik het toch maar avontuurlijk. Zal ik het maar gewoon aanzetten dan? Dat is gewoon een gezellig nummertje, toch? Ja hoor. Omdat het zo gezellig is op de radio. Bescheiden hitje. Uit de jaren 70. Gezellig.

dat was dat zijn ze bescheiden ikje. Sure, was hij te press. And there will be a great fiesta. A lot of cerveza in the cantina. Sure, in 12 uurtje op de Omroep van de Wollenstreek op vrijdagmiddag. Wie kijkt daar om de hoek? Met die vrijdagmiddagborrel al die eraan komt. Ja, echt waar. De een wel, de ander niet. De ander zegt, ik doe het op vrijdagmiddag niet. Maar er zijn veel mensen die doen dus een vrijdagmiddag alvast een borrel. Omdat het weekend eraan komt. Nou, nu kan het nog, hè. Nou, richting het nieuws.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. De N206 bij Valkenburg zal komend weekend opnieuw dichtgaan tussen Valkenburg-Oost en Valkenburg-West. De afsluiting zal van vrijdag 11 tot maandag 14 september duren in beide richtingen gelden. De werkzaamheden zullen te maken hebben met de bouw van het nieuwe achterwegviaduct over de N206. Verkeer zal tijdens de afsluiting dus rekening moeten houden met een afgesloten N206 op hetzelfde gedeelte als tijdens het voorgaande weekend. Politieke partij Helder wil duidelijkheid van de college van burgemeester en wethouders over het vervangen van de mini-rotonde Noordwijk door een kruispunt. De werkzaamheden aan de Langeveldeweg zullen op 21 september beginnen. Helder wil dat het college voor die datum andere mogelijkheden opnieuw bekijkt. De partij wil daarbij weten of een kruispunt op deze locatie wel een goede keuze zal zijn. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen zal betaald parkeren bij station Sassheim willen invoeren om lang parkeerders af te schrikken. De eerste 24 uur zullen gratis blijven, waarna een tarief van €30 per dag zal gelden. Daardoor zullen woon-werkreizigers gratis kunnen blijven parkeren. De politiek zal zich over het voorstel buigen, waarbij vooral de financiële gevolgen en mogelijke effecten op de omliggende wijken een belangrijke rol zullen spelen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
4: Willem van Duinen!

Uit Canada, we schrijven in 1981 uit het disco-tijdperk Carol Gianni en Hit and Run Lover. Als eerste in deel 2 op deze vrijdag in 12 uurtje. Het moet ook gezellig zijn op de radio, toch? Monique en Tim.

Shea La Fama met in de hoofdrol, de vocale hoofdrol, Corey Day. Dr. Bitsett Original Savannah Band uit het grijze hitverleden. En deze die start al niet lekker, dus dan moet ik hem even terughalen. En even vertellen dat we terug gaan naar 2023, naar de Escape in Amsterdam. En nu start hij wel goed. Dit is zo'n goede live uitvoering. Kleuren, dit is Guido van der Graaf. Goedemiddag.

Hij is goed, hè, deze. Tijdje niet gedraaid. Maar hij heeft voor Airplay in dit programma eigenlijk niet te klagen. Guido van der Graaf en de 2023 live-uitvoering van Kleuren. Een nummer dat ooit als eerste uitgebracht werd door Kevin Florijn. Ere wie ere toekomt. Zullen we Glennis Grace, de nieuwste, maar weer eens gaan draaien omdat hij zo goed is? Ik vind hem zelf goed. Dit is lekker, hè? Het schijnt van Kupper te zijn van een AI-uitvoering. Doet het niet toe, het is gewoon een dijk van de zangeres. En een dijk van de plaat. I have nothing.

0: plaat is dit, zeg. Je weet wel, als je elke dag luistert, dat ik hem echt goed vind, want hij is bijna de hele week gedraaid volgens mij in dit radioprogramma. Glennis Grace. Prachtig, prachtig. And nothing. Even muziekje eronder zetten, even wachten. Ik wil namelijk even iets met je bespreken. Nou, het is niet zo belangrijk, maar ik sprak van de week een kameraad van mij. En die zegt tegen mij, je moet de groeten hebben van een zekere meneer Nijg. Nou, dan vraag je natuurlijk, welke Nijg bedoel je dan? Toen zei hij, Arie Nijg. Ja, die ken ik wel. Ja, die had dus gezegd, de Willem de groeten, dat je wist, Arie, is dat die meisje? En als ik Arie Nijg hoor, moet ik altijd, als ik de naam van Arie hoor, moet ik altijd denken aan dat prachtige nummer De Sterren, wat ze ooit op het strand zongen voor een aantal overleden vrienden. Nou, wil je met goed luisteren naar de tekst? Los Zand heet het duo, Arie Nijg is de zanger daarvan. En dit is dan die uitvoering, of dat nummer waar ik nog steeds aan moet denken. Luister en huiver.
1: Een warm uur in een mooie nacht. De lucht.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreidt over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Gemeenteraadslid Joep Derks uit Teylingen is ook door de Hoge Raad schuldig bevonden aan valsheid in geschriften. Hij heeft bij de gemeente Teylingen zijn in Frankrijk ingenomen rijbewijs als vermist opgegeven. De Hoge Raad heeft wel geoordeeld dat bij zijn eerdere straf ten onrecht is meegewogen dat hij toen al raadslid zou zijn geweest. Daarom is de zaak teruggestuurd naar het gerechtshof dat de hoogte van de straf opnieuw moet bepalen. De gemeente Lisse heeft extra toezicht aangekondigd in het centrum vanwege overlast door een groep jongeren. Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen heeft woensdag gemeld dat de problemen onder meer rond het blokhuis de Kanaalstad Albert Heijn en de parkeergarage hebben gespeeld, waardoor winkelend publiek zich onveilig heeft gevoeld. De gemeente heeft contact gezocht met winkeliers en jongerenwerk. Ook probeert de gemeenteraad de namen van de jongeren te achterhalen, zodat ze contact met de ouders kunnen opnemen. De jaarlijkse schietwedstrijd tijdens de feestweek in Noordwijkerhout heeft dit jaar opvallend veel vrouwelijke deelnemers getrokken. Er melden zich 32 vrouwen aan, terwijl de wedstrijd normaal in totaal zo'n 16 tot 18 deelnemers heeft gehad. Vanwege de veiligheid heeft de organisatie maximaal 100 deelnemers toegelaten en zijn strenge eisen gehanteerd, waaronder geen alcohol tijdens het schieten. Deelnemers hebben met karabijnen gestreden om onder meer de titel Schutterskoning of Schutterskoningin van 2026.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Hemdvoorhem.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
14: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
15: Bo.
16: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De invoering van toeristenbelasting in de gemeente Teylingen is verder voorbereid en heeft woensdag tijdens een politieke bespreking overwegend positieve reacties gekregen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vanaf 1 januari 2027 het tarief voorgesteld van €2,50 per persoon per overnachting en €1,25 op campings. Commissieleden hebben aandacht gevraagd voor arbeidsmigranten en uitvoering voor ondernemers. De gemeenteraad van Teylingen heeft het tarief in december, moet het tarief in december nog vaststellen. Muziektheater In de Molen van Sassheim heeft een donatie van €500 gekregen van kringloopwinkel Herenstraat 63 in Voorhout. Met het geld zijn onder meer 6 nieuwe klapstoelen aangeschaft voor het publiek. Ook is er een huishoudtrapje en een krachtige stofzuiger gekocht. Een brand in bosjes bij de N206 bij de Zilk heeft donderdagmiddag voor een tijdelijke afsluiting van een oprit gezorgd. De brandweer rukte met spoed uit en heeft brandende campingspullen aangetroffen. En daarbij ontplofte ook een gasflesje. Het vuur werd snel geblust.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek. Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Gemeenteraadslid Joep Derks uit Teylingen is ook door de Hoge Raad schuldig bevonden aan valsheid in geschriften. Hij heeft bij de gemeente Teylingen zijn in Frankrijk ingenomen rijbewijs als vermist opgegeven. De Hoge Raad heeft wel geoordeeld dat bij zijn eerdere straf ten onrecht is meegewogen dat hij toen al raadslid zou zijn geweest. Daarom is de zaak teruggestuurd naar het gerechtshof dat de hoogte van de straf opnieuw moet bepalen. De gemeente Lisse heeft extra toezicht aangekondigd in het centrum vanwege overlast door een groep jongeren. Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen heeft woensdag gemeld dat de problemen onder meer rond het blokhuis de Kanaalstad Albert Heijn en de parkeergarage hebben gespeeld, waardoor winkelend publiek zich onveilig heeft gevoeld. De gemeente heeft contact gezocht met winkeliers en jongerenwerk. Ook probeert de gemeenteraad de namen van de jongeren te achterhalen, zodat ze contact met de ouders kunnen opnemen. De jaarlijkse schietwedstrijd tijdens de feestweek in Noordwijkerhout heeft dit jaar opvallend veel vrouwelijke deelnemers getrokken. Er melden zich 32 vrouwen aan, terwijl de wedstrijd normaal in totaal zo'n 16 tot 18 deelnemers heeft gehad. Vanwege de veiligheid heeft de organisatie maximaal 100 deelnemers toegelaten en zijn strenge eisen gehanteerd, waaronder geen alcohol tijdens het schieten. Deelnemers hebben met karabijnen gestreden om onder meer de titel Schutterskoning of Schutterskoningin van 2026.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nu wel een kwartier vast tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam is na een ongeluk bij knooppunt Ketelplein weer vrij. De vertraging is nog wel een kwartier vanaf Den Haag. En op de A20 naar Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: Thank you.

0: Jumbo.
1: Art Zandberg met het nieuws uit de Bollenstreek. De invoering van toeristenbelasting in de gemeente Teylingen is verder voorbereid en heeft woensdag tijdens een politieke bespreking overwegend positieve reacties gekregen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vanaf 1 januari 2027 het tarief voorgesteld van €2,50 per persoon per overnachting en €1,25 op campings. Commissieleden hebben aandacht gevraagd voor arbeidsmigranten en uitvoering voor ondernemers. De gemeenteraad van Teylingen heeft het tarief in december, moet het tarief in december nog vaststellen. Muziektheater In de Molen van Sassheim heeft een donatie van €500 gekregen van kringloopwinkel Herenstraat 63 in Voorhout. Met het geld zijn onder meer 6 nieuwe klapstoelen aangeschaft voor het publiek. Ook is een huishoudtrapje en een krachtige stofzuiger gekocht. Een brand in Bosjes bij de N206 bij de Zilk heeft donderdagmiddag voor een tijdelijke afsluiting van een oprit gezorgd. De brandweer rukte met spoed uit en heeft brandende campingspullen aangetroffen. En daarbij ontplofte ook een gasflesje. Het vuur werd snel geblust.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 moet momenteel heel veel geduld hebben van Amsterdam naar Rotterdam, want er is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd en 3 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je bij Rotterdam-Feyenoord een kwartier in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het druk op de A20. Richting Gouda heb je bij Moordrecht 10 minuten oponthoud en naar Hoek van Holland rijdt het ook langzaam bij Rotterdam-Delfshaven. Ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in onze regio niet bijzonder veel files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 is een uitschieter van Amsterdam naar Den Haag, want bij knooppunt Prins Klausplein staat een pechgeval. Vanaf Hoogmade heb je daarom 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het is ook druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je ook een kwartier vast. Op de A20 rijdt het langzaam naar Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Gemeenteraadslid Joep Derks uit Teylingen is ook door de Hoge Raad schuldig bevonden aan valsheid in geschriften. Hij heeft bij de gemeente Teylingen zijn in Frankrijk ingenomen rijbewijs als vermist opgegeven. De Hoge Raad heeft wel geoordeeld dat bij zijn eerdere straf ten onrecht is meegewogen dat hij toen al raadslid zou zijn geweest. Daarom is de zaak teruggestuurd naar het gerechtshof dat de hoogte van de straf opnieuw moet bepalen. De gemeente Lisse heeft extra toezicht aangekondigd in het centrum vanwege overlast door een groep jongeren. Burgemeester Jasper Nieuwenhuizen heeft woensdag gemeld dat de problemen onder meer rond het blokhuis de Kanaalstad Albert Heijn en de parkeergarage hebben gespeeld, waardoor winkelend publiek zich onveilig heeft gevoeld. De gemeente heeft contact gezocht met winkeliers en jongerenwerk. Ook probeert de gemeenteraad de namen van de jongeren te achterhalen, zodat ze contact met de ouders kunnen opnemen. De jaarlijkse schietwedstrijd tijdens de feestweek in Noordwijkerhout heeft dit jaar opvallend veel vrouwelijke deelnemers getrokken. Er melden zich 32 vrouwen aan, terwijl de wedstrijd normaal in totaal zo'n 16 tot 18 deelnemers heeft gehad. Vanwege de veiligheid heeft de organisatie maximaal 100 deelnemers toegelaten en zijn strenge eisen gehanteerd, waaronder geen alcohol tijdens het schieten. Deelnemers hebben met karabijnen gestreden om onder meer de titel Schutterskoning of Schutterskoningin van 2026.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die een paar minuten vertraging opleveren, maar de A4 is al de hele middag een uitschieter. Van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu nog 40 minuten vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Na meerdere pechgevallen zijn wel alle rijstroken nu open. Op de A44 is het intussen ook vastgelopen. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Vertraging is een kwartier. De A20 naar Hoek van Holland sta je ook nog bijna een kwartier in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Het is nog wel wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk heb je al met al nog een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland sta je nog zo'n 10 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal de Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. Welzijnteilingen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Jawel, daar zijn we weer. Het is vrijdagavond 6 uur. Of maandagavond 9 uur. Afhankelijk van wanneer u luistert naar dit programma. Dit zijn de Bouwboomers. En u weet het, de Bouwboomers hier op onze lokale omroep Bouw. Nou, dat is muziek uit de hitparades van de jaren 60. En verder nieuwtjes uit de kranten van 60 jaar geleden, de regionale dagbladen. En we krijgen straks een overzicht van de top 10. Eveneens van precies 60 jaar geleden. En dat alles bij elkaar, dat maakt de Bouwboomers. Op deze vrijdagavond of maandagavond, nogmaals afhankelijk van wanneer u luistert. Mijn naam is Piet van der Voren en welkom. En hier is de allereerste plaat. En dat is er eentje van de Golden Earrings met een S nog erachter. Hier is Daddy, Buy Me a Girl.

0: Golden Earrings dus. Ik zei het net al, met een S er nog achter. En het nummer Daddy Buy Me A Girl, waarmee ze binnenkwamen in de top 40, precies 60 jaar geleden. En wel op een 39e plaats. En in die tijd was Frans Krassenburg nog de zanger van Golden Earrings. En Barry A was nog in geen velden of wegen te bekennen. En als ik me niet vergis, de andere drie leden, die waren er wel. Uiteraard George Kooijmans, Rienes Gerritsen en César Zuiderwijk. Die maakten al deel uit van de Golden Earrings, met een S toen nog. En pas een paar jaar later zou Barry A erbij komen. En toen werd het Golden Earring.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En ik zei het er straks al, we draaien mooie muziek uit de 60e jaren. En allereerst hebben we wat platen die precies 60 jaar geleden in de hitparade terechtkwamen. Zoals deze van Stevie Wonder. MUZIEK

0: Stevie Wonder. En trouwens, we kennen deze uitvoering natuurlijk van een heleboel andere artiesten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Bob Dylan. Blowing in the Wind. En Stevie Wonder die kwam daarmee binnen op 33, precies 60 jaar geleden, in de Veronica Top 40. Nou, ik hoop dat u een leuke week gehad hebt. Ik zeg dat zo'n beetje elke week. En elke week is eigenlijk wel leuk. Het is natuurlijk, als u op vrijdag luistert, vandaag 9-11. En dat betekent, dat 25 jaar geleden onder andere de Twin Towers werden getroffen door twee vliegtuigen. En ik heb van de week met een aantal mensen het erover gehad. En eigenlijk weet iedereen zich nog precies te herinneren waar die 25 jaar geleden was toen hij het bericht over die Twin Towers en dergelijke hoorde. En ook op televisie zag natuurlijk. Ikzelf werkte toen ergens en een collega van mij die zou die dag gaan trouwen, maar helemaal in de plaats Rekken. En dat is helemaal in het oosten van het land. Dus ik was ergens vlak na het middaguur, ik denk rond een uur of één, was ik in de richting van Rekken vertrokken. En toen kwam het bericht binnen dat wat er gebeurd was in Amerika allemaal. En ik heel snel naar Rekken, want ik was journalist. En ik moet zeggen dat ik wilde eigenlijk wel op die tv kijken wat er allemaal aan de hand was. Maar die collega van mij die ging in Rekken trouwen. En ik zou daar een mooi bloemstuk gaan afgeven namens een aantal personeelsleden. Dus ik als een idioot naar Rekken toe. En toen kwam ik daar en toen zag ik net die collega van mij in de bruidswagen wegrijden. Want hij ging naar de kerk om te trouwen. Nou, ik ben heel snel naar de feestzaal gegaan. Heb daar het bos bloemen afgegeven. En toen weer heel snel terug met de auto. Terug naar huis. En eigenlijk denk ik dat ik de enige Nederlander ben die het begin van de Twin Towers en dergelijke heb gemist. Doodgewoon omdat ik langs de weg zat. En pas later op de avond, toen heb ik op tv gezien wat er allemaal gebeurde. Ik heb het wel gevolgd op de radio. Zo ziet u maar hoe goed radio kan zijn.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
0: Nou, in ieder geval, dat was een heel verhaal over de Twin Towers en over 9-11. Wij zijn bezig met muziek uit de 60e jaren. Toen was er helemaal nog geen sprake van 9-11, maar wel van mooie muziek zoals deze bijvoorbeeld van Donovan.

0: Wilder van der Stad. En ook hij kwam binnen in de top 40. 60 jaar geleden. Met dit nummer Sunshine Superman. En hij kwam binnen, moet ik even kijken, op een 32e plaats zie ik hier staan. Nou, dat was zeker de moeite waard. En de plaat gaat trouwens volgens mij nog stijgen. Want het is in de tijd best wel een aardige hit geweest. En nu we het toch hebben over die hitparade van 60 jaar geleden. We gaan terug naar de Veronica top 40 van 10 september 1966. En die Veronica top 40 die viel iedere zaterdagmiddag te beluisteren tussen 2 en 4 uur op Radio Veronica op de 192 meter. En we gaan nu een overzicht geven van de top 10 van Radio Veronica van 10 september 1966. En hoe zag die top 10 er toen uit? Nou, daar komt hij. Nummer 10, de Mama's en de Papa's met I Saw Her Again. Nummer 9, Will and Dee en Mickey Day. Twee platen met Oh What a Kiss. Nummer 8, we hebben hem een paar weken geleden gedraaid. Ellen Price set met Hi Lily, Hi Lo. Nummer 7, de Rolling Stones met Mother's Little Helper. Nummer 6, ook de Rolling Stones. Twee keer maar liefst dus. En het nummer Lady Jane. Hoewel op nummer 6 moeten ze de Lady Jane plaats delen met David Garrick. Want die stond ook met dat nummer genoteerd. Nummer 5. Karin Kent met Dans je de hele nacht met mij. Nummer 4, Los Bravos, Black is Black. Nummer 3, The Love and Spoonful, Summer in the City. Nummer 2, The Trucks met With a Girl Like You. En nummer 1, net als vorige week nog steeds en de week daarvoor, The Beatles met hun dubbele A-kant, zo moet ik het zeggen. The Beatles en het nummer Yellow Submarine en Eleanor Rigby. Twee platen dus, of eigenlijk één plaat met twee A-kanten. En die staan nog steeds genoteerd op de allereerste plaats van de Veronica Hitparade, de Veronica Top 40 van 10 september 1966. En nu zie ik dat ik iets fout heb staan. Zo, dat gaan we weer rechtzetten, want anders hoort u het verkeerde. Dit zijn de Bouwboemers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwboemers.

0: kermis. Eddy Gourmet is dat. En Yes, My Darling Daughter. En dat betekent dat we eigenlijk alweer zijn aangeland bij het soort tweede deel van deze Bouwboemers. Want de laatste week, u heeft dat gemerkt, draaien we eerst muziek uit de hitparade. Nieuw uit de hitparade van 60 jaar geleden. En daarna gaan we terug naar het jaar van het begin van de hitparades. En we zitten nu zo'n beetje uit eind 1962, begin 1963. En dat soort muziek kunt u verwachten tot het hele uur, tot hier Bouwboemers is afgelopen. We draaien in ieder geval leuke muziek. En ik moet wel zeggen dat het begint een beetje meer popmuziek te worden. Want in het begin was het echt allemaal 60 jaar, 61, 1961, 1962. Nou, het was toch allemaal een beetje gezapig. Maar langzamerhand, eind 1962, begin 1963, begint er toch een beetje meer popmuziek te worden. En dat hoort u allemaal hier in de Bouwboemers vandaag.
1: Oud nieuws bij Bouwboemers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is deze keer de Nieuwe Leidse Courant van 15 september 1966. En dat gaat over de najaarsfeesten in Lisse. Want ook in deze tijd van het jaar, en dan heb ik het er weer over 2026... worden hier en daar nog steeds de najaarsfeesten gehouden. En dat was 60 jaar geleden niet anders. In de krant staat: het bestuur van de Harddraverijvereniging en de commissie Najaarsfeesten in Lissen hebben dit jaar een bijzonder aantrekkelijk programma samengesteld, met de bedoeling de feesten een meer uitgebreid karakter te geven dan gewoonlijk de laatste jaren het geval is geweest. Er is naar gestreefd om de najaarsfeesten echte volksfeesten te doen worden. Allerlei spelen en wedstrijden zijn in het programma opgenomen, zodat er voor elk wat wils is. En voor alle wedstrijden zijn tientallen waardevolle prijzen beschikbaar gesteld door de Harddraverijvereniging Lisse en omstreken. En in de week van de najaarsfeesten zal op het Vierkant feestverlichting worden aangebracht. Nou, dat is een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant over de najaarsfeesten in Lisse. En dat was uit de krant van 15 september 1966.

0: Dat komt uit november 1962. En dat is Tommy Rowe met zijn Sheila. En hij behaalde een tweede plaats in de hitparade in die tijd. Dus net geen nummer 1, maar toch nog een bekende plaat. En u merkt het, de platen worden wat meer uptempo. Ze worden wat leuker, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hadden net een berichtje over de najaarsfeesten in Lisse. Nou, datzelfde geldt voor Hillegom. En dat weet de Leidse Courant te melden. Nee, de nieuwe Leidse Courant te melden. Op 13 september 1966.

Want de krant zegt, voor de 61ste keer zullen van zaterdag 17 september tot en met 20 september de najaarsfeesten worden gehouden, georganiseerd door de harddraverijvereniging Hillegom en omstreken. Hoogtepunt is de internationale kortebaandraverij op de Meerlaan, dinsdag 20 september om 2 uur. Het feest begint zaterdag 17 september. Om 2 uur gaan de poorten van het Lunapark open op het parkeerterrein aan de Jonkheer Mokkade. Verder om 2 uur tonnetje rollen voor jongens van 7 tot 10 jaar achter de Julianaschool op de rolschaatsbaan. En daarna autostepraces voor meisjes ook van 7 tot 10 jaar. Aan de Valkslootlaan worden behendigheidsraces gehouden voor dames en heren boven de 16 jaar onder leiding van motoclub de Bollenstreek. En voor jongens van 8 tot 12 is er een hengelwedstrijd in de vaart langs de Wilhelminalaan onder toezicht van de hengelsportvereniging De Vroegte Wind. Die heeft heel veel jaren bestaan, die vereniging. Het was een berichtje over de najaarsfeest in Hillegom uit de Nieuwe Leidse Courant van 13 september 1966.

kent deze plaat niet. Iedereen die de 60 jaar heeft meegemaakt, die kent hem. Little Eva en The Locomotion. En daarmee behaalden zij een derde plaats overigens in de top 40, denk ik, ja. De top 40, en dat was eind 1962. Trouwens, Tommy Rowe, die ik hier voordraaide met Sheila, haalde een tweede plaats. Want dat moet ik ook natuurlijk wel eventjes bijhouden. Al die standen. Dit zijn nog steeds de Bouwboemers. Luistert u maar.

0: Nou, we mogen wel zeggen dat dit een van zijn grotere hits was. Elvis Presley en het nummer Return to Sender. Wat we draaiden hier in deze Bo Boomers. En hij behaalde daarmee een vierde plaats in de hitparade. En stond maar liefst 11 weken genoteerd. Ik hoop dat u het leuk vindt, al die muziek uit eind 1962, begin 1963. Want u weet het, ja, langzamerhand dan naderen we toch het moment dat bijvoorbeeld de Beatles en zo in beeld komen. Nog niet deze week, maar u hoort er binnenkort meer over.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: En dat is Frankie Valli samen met zijn groep The Four Seasons. En hij had een hit in 1962 met dit nummer en dat heette Sherry. En eens even kijken hoe zijn verdiensten waren in dit parade. Hij had een 7e plaats en dat was allemaal eind 1962, begin 1963.
1: Oud nieuws bij Bobo Mars.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is een beetje een redelijk lang berichtje. Dus laten we maar snel ermee beginnen. Het is een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 14 september 1966. En het heeft betrekking op Noordwijk. Want te diep in het glas gekeken hebben bruiloftsgangers maandagavond een wilde autojacht ontketend met na afloop een vechtpartij met de politie. Er moest zelfs een met vakantie zijnde juist passerende politieman aan te pas komen om de vechtersbazen te overmeesteren. Er volgden 4 arrestaties en tijdens de autorit werden een particuliere auto en een politiewagen beschadigd. Een politiepatrouille werd gealarmeerd door burgers die melden dat over de Nieuwe Zeeweg in Noordwijk 2 auto's reden waarvan de bestuurders dronken waren. En de politiemannen stelden meteen een achtervolging in. Zij signaleerden 1 der wagens op de Huis ter Duinstraat en de Grent. De chauffeur reed met grote snelheid de Hoofdstraat in, waar hij op de hoek Maarten-Kruitenstraat tegen een Opel Kadett botste. Zonder zich om het beschadigde voertuig te bekommeren, werd de vlucht met niets en niemand ontziende roekeloosheid voortgezet door de Bomstraat en de smalle binnenweg, waarbij het alleen maar een wonder is dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Een en andermaal trachten de politiemannen de bestuurder tot stoppen te dwingen, maar steeds wist hij aan zijn achtervolgers te ontkomen. Op de hoek van de Nieuwe Zeeweg en de Duinweg slaagde de politie erin de wegpiraat klem te rijden. Hij scheurde links door de bocht en schampte tegen de patrouillewagen en knalde toen op een paar ijzeren paaltjes, waardoor de auto zwaar beschadigd werd. De bestuurder, een 43-jarige autosloper uit Noordwijk, een 43-jarige autosloper uit Noordwijk werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De beide passagiers, voor wie er 1 met het hoofd door de voorruit was geslagen, werden daarna opgehaald. Een zoon van de bestuurder, die later verhaal kwam zoeken, viel een agent lastig die met de bewaking van de in beslag genomen wagen was belast. Hij pleegde hevig verzet tegen zijn arrestatie en kon eerst, nadat de politieman assistentie had gekregen van een juist passerende met vakantie zijnde collega, worden overmeesterd. En hij werd eveneens naar het politiebureau gebracht. Tegen de bestuurder van de wagen, aan wie reeds de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen was ontzegd, werd procesverbaal opgemaakt. Nou, dat was een berichtje van een wilde autojacht door de kom van Noordwijk. En dat stond in de Nieuwe Leidse Courant van 14 september 1966.

0: is, want hij is dat. En begin 1963 stond hij met deze plaat in de hitparade, het nummer Let's Dance. En hij behaalde een derde plaats en stond 12 weken genoteerd. Dit zijn nog steeds de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Weet je net uit het begintijd van zijn carrière. Paul Anka en Esso Besso, oftewel Dead Kiss. En hij behaalde een 20e plaats in dit parade. Niet zo hoog. Hij stond slechts 8 weken genoteerd. En dat was allemaal in het begin van 1963.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant. En dat is deze keer de Leidse Courant van 15 september 1966. En eigenlijk is het geen berichtje, maar het is een advertentie. En wel een advertentie van de gemeente Voorhout over een teeltverbod in verband met het tulpenstengelaaltje. En de advertentie die luidt als volgt. Ter gemeentesecretarie van Voorhout ligt ter inzage de beschikking van de minister van Landbouw en Visserij van 26 augustus 1966, waarbij de terreinen zijn aangewezen waarop de aanwezigheid van het tulpenstengelaaltje is aangetoond of wordt vermoed. Op deze terreinen is voor onbepaalde tijd de teelt van de volgende planten verboden. Tulp, narcis, hyacint en alle soorten allium, onder andere uien, sjalotten, prei, bieslook en knoflook. Verder chinodoxe, galantes, muscari, buskinia en silla. En ieder die deze gewassen wenst te telen of grond wil kopen of huren voor de teelt van deze gewassen, dient er zich tevoren van te vergewissen of de teelt op het betrokken perceel is toegestaan. En die advertentie die was ondertekend door de burgemeester, de heer Stolwijk, en de secretaris, de gemeentesecretaris van de gemeente Voorhout. En dat was de heer Van den Aardweg. En dat komt allemaal uit de Leidse Courant van 15 september 1966.

0: Onze gitarist Dwayne Addy en het nummer Dance with the Guitar Man. Begeleid door een aantal dames die mooi zongen, mag ik wel zeggen. En trouwens over Dwayne Addy gesproken. Misschien kunt u zich herinneren dat Dwayne Addy met het nummer Because They're Young heel lang de openingstune van dit programma is geweest. Ik zou misschien nog eens even kunnen kijken of ik het begin van die plaat kan vinden. Luistert u maar. Dat is hem helemaal. Dwayne Addy en de oude tune van dit programma Bo Bommers. Namelijk Because They're Young. Soms hoort u hem nog wel eens aan het einde van het programma. Want dan hebben we nog wel eens, als we wat tijd over hebben, hebben we nog wel eens de gelegenheid om die te draaien. In ieder geval, Dwayne Addy was dat. En dat herkent u dan ook weer. Tijd voor Cliff Richard.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Bommers.

zou je bijna scheel van gaan kijken. Cliff Richard, en waarom zou ik scheel gaan kijken? Wel, ik hoor de zang links en in mijn koptelefoon en de muziek rechts. Want die plaat is ook weer, zoals dat heet, gestereofoneerd. Het is gewoon een monoplaat die later stereo is gemaakt. En hoe doen we dat? Door de zang links te doen en de muziek rechts. Maar u treft het, want de Bo Boomers wordt in mono uitgezonden. Dus daar heeft u geen last van.

dan zijn die Exciters. En dat komt uit april 1963. En dat nummer Tell Him. En ook die hadden een... even kijken, een 17e plaats in de hitparade. Zo moet ik het even duidelijk zeggen. Ja, de Exciters dus en Tell Him uit 1963. Ik zie dat het er alweer op zit in dit programma. De Bo-Boomers zijn weer voorbij. Volgende week zijn we er weer vrijdag om 6 uur. Of anders de herhaling. Maandagavond om 9 uur op onze lokale omroep. Mijn naam is Piet van der Voren. Wat mij betreft graag tot de volgende week. En hier is lessen nummer 1.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
6: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
5: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
7: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
5: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienen Noordbrug staat 3 kilometer file door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
10: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Het is nog steeds zomer, al zou je het misschien niet meer zeggen. Maar op de radio is het nog wel zomer. Welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Showtime. Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Ja, nogmaals een bijzonder goede avond. Welkom bij Leven in de Brouwerij. Ja, ik zei het al. Ja, de zomer is voorbij. Hè. Ja, maar gelukkig hier in de studio schijnt het zonnetje nog. Dus ja, ik dacht, dat kan ik dan nog wel zeggen. Tja, we begonnen zojuist met een nummer van Electric Light Orchestra. Ja, dat komt uit 1983. Dat kwam tot nummer 4 in de Nederlandse top 40. En ja, ik vind het wel een bandje hoor, dit. Ook altijd goed voor een mooie inswinger aan het begin van het programma. Dus vandaar dat ik hem gedraaid heb, ja. Nou, en dan is het feest in Hillegom. Ja, ja. Heel Hillegom staat op zijn kop. En ik geloof niet dat we het weer mee hebben, maar ja. Ach ja, shit happens. Wordt in ieder geval nog wel gezellig. We hebben wat camera's opgehangen. Kunnen ze me in de gaten houden, zal ik dan maar zeggen. Tja, en wat hebben we dan vanavond, vrienden, in de show? Ja, we hebben geen mededeling waarvan je kunt afvragen of je er wat aan hebt. Die heb ik even overgeslagen. We hebben wel half acht, half zacht. We hebben natuurlijk een vergeten vinyl. En natuurlijk hebben we ook nog wat aandacht voor het Nederlandse product. Nou, vrienden. In ieder geval genoeg te doen, denk ik, op de radio. Blijf lekker luisteren. Dan maken we er een mooie show van. En dan beginnen we meteen met de laatste van Rondé. Ik vind hem goed, maar hij blijft hangen in de tipperate, vrienden. Downloaden, dan komt het misschien nog goed. MUZIEK

Ik vind het mooi hoor, ik vind het mooi. De laatste van de Ronde. Oh my god, heet die. Dat had je al begrepen, denk ik. Tja, en dan denk ik, de meeste vakanties zijn alweer voorbij. Iedereen is weer aan het werk. Van 9 tot 5, of misschien nog wel langer. Net als Dolly Parton. Dit komt uit 81. 9 till 5.

0: Ja, Dolly Parton, 9 till 5. Ja, iedereen weet natuurlijk dat ze een paar weken geleden is overleden. En ze was een ster in Amerika. Dus we zullen maar zeggen dat haar sterretje nu aan de hemel staat.
1: Jouw weekend begint vrijdagavond om 7 uur. Met Leven in de Brouwerij. Met Peter Brouwer. Dit is...
0: Ja, dat was in 1985 een spraakmakend nummer van A-ha. Hij kwam tot nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het is een Noorse popgroep, ontstaan in 1983. Tja, ze hadden een prachtige clip. Dat ging van een tekening over in... Nee, ging van de werkelijkheid over in een tekenfilm, ja. Ik denk dat ik het zo wel maximaal omvat. Nou, we gaan er naar luisteren. Take On Me heet hij.

Mart Hoogkamer. En zijn ster stijgt ook snel. Alleen op de goede manier, zal ik dan maar zeggen. Het nummer heet Kroegen in de Hemel. En dit is Duran Duran en Skin Trade.

0: beetje hoe ze aan de naam Duran Duran komen. Er was een film, dat was de cultfilm Barbarella uit 1968. En daar zat een boosaardig iemand in, een wetenschapper was dat. En die heette in die film Duran Duran, ja. En in die film speelde ook Jane Fonda.
1: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
2: Nee, ze zijn half zacht.
3: Half zacht? Half zacht.
0: Nou, we lopen een beetje voor op de tijd, zal ik maar zeggen. Maar rond half acht draaien we natuurlijk altijd een mooie ballad. En meestal is dat een hele oude. Maar ik heb in dit geval gekozen voor een splinternieuwe. Ja. En het is de nieuwe van Direct. Je weet het wel. Die club die bestaat uit Marcel Veenendaal, Frans van Zoest, die we dan beter kennen als Spike, Bas van Wageningen, Jamie Westland en Jan-Paul Bakker. Nou, en dit nummer staat in de tipparade, maar gaat de 17e hit worden. MUZIEK

Alison Moyet, ja. Aanvankelijk deed ze een opleiding pianostemmen. Tot ze de band Yazoo tegenkwam, is ze daarmee gaan zingen. Dat was in 82. En in 84 trok ze de stoute schoenen aan en is ze solo gaan zingen. Nou, ik denk geen verkeerde keuze.

Tja, dat nummer was dat van Elvin Stardust. Ja, Pretend heette dat nummer. En ja, hij werd eigenlijk gezien als een B-artiest. Onbegrijpelijk eigenlijk, want hij had meerdere hits en één nummer 1 notering. Dat kan niet iedereen zeggen.

0: goede wijn behoeft geen krans. Hè? Ja. Wat moet ik er nog van zeggen van de Golden Earring? De mooiste band, de grootste band die we ooit in Nederland hebben gehad. We draaiden Going on the Run. Dat kwam uit 1991 en kwam tot nummer 3 in de Nederlandse top 40. En dan zijn we toe aan het vergeten vinyl, vrienden. Ja. Je weet het, je kunt dat aanvragen aan lidb@bollen-omroep.nl. Dan komt dat bij mij terecht. En daar gaan we er volgende week zeker iets mee doen. Waar gaan we het over hebben? The Foundations. Tja, ja, ja. Dat was een zeer bekende band in de tijd. Ja. Ze waren een van de weinige Britse acts die succes hadden. En de Motown sound imiteerden. Ze hadden diverse entiteiten. Ja. Zowel etnisch, maar ook in leeftijd. Ja. De oudste was 38 in die tijd. En de jongste was 18. En die kwam nog maar net van school af. Tja, ze hebben diverse hits gehad. En in 1968 begon het te rommelen met de band. En na zeer veel personele wisselingen was het toch zover dat de band eigenlijk stopte met spelen, met het bestaan. Ik ga draaien een nummer uit 1968 van de Foundations. Hij kwam tot nummer 12 in de Nederlandse top 40. Hij stond 8 weken genoteerd. En het nummer heette Build Me Up Buttercup.
1: Muziek die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

0: prachtig ventje, die Jimmy Somerville. Die samen met Bronski Beat een aantal hits heeft gemaakt. En later ging hij solo. Het nummer heette It Ain't Necessarily So.
1: Jouw weekend begint vrijdagavond om 7 uur. Met Peter Brouwer.
0: We gaan alweer naar de laatste, of de voorlaatste single toe, vrienden. Voordat we er weer mee moeten stoppen. Dan gaan we hier kermis vieren in Hillegom. Hier is John Cicada. Nummer 8, Just Another Day.

0: heeft even opgehouden. De telefoon ging. Ja, dat kan gebeuren dan, hè. Even afgeleid. Tot zover, vrienden, was het leven in de brouwerij. Ik hoop dat je het gezellig vond. Laat het dan rustig even weten aan lidb@bolle-omroep.nl. Dan gaan we volgende week kijken wat we ermee kunnen doen. Ja, ik ga vanavond kermis vieren. Ja, wordt vast gezellig, denk ik. Heel Hillegom staat op zijn kop, dus ja. Waarom doe ik daar niet aan mee, hè? Ja. Nou, voor de rest hoop ik dat je het ook gezellig hebt gehad. Ik ben er volgende week weer. Volgende week vrijdag om 7 uur. Dan is er weer een nieuwe Leven in de Brouwerij.
1: Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bolle-omroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Ja, tot slot gaan we een eentje draaien van de Commodores, vrienden. Night Shift. Nou, komt misschien wel goed uit, want wij wisselen. Hè? Ja. Nou, ik hoop dat je het gezellig hebt gehad. We zien elkaar vast volgende week weer. Leuk dat je erbij was. Bye bye, tot volgende week.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
3: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
5: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
3: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
14: Let's stop,

Het drama om populair te willen zijn op school. Ja, we herkennen dat allemaal wel. Groepjes, kliekjes, clubjes. En als je net niet even in het kader paste, dan werd je uitgekotst. Ik denk dat we allemaal wel een bepaald beeld van hebben. En het goede nieuws is, je houdt ook vrienden over voor het leven. Althans, zo merk ik het. Misschien niet per se vrienden waar je elke dag over de vloer kan, maar contact met schoolgenoten die de gedeelde interesses hebben, dat blijft er altijd, ook jaren later. Na de surf, als eerste in Twilight Zone vanavond. Ik ben Dennis van der Voort. Tot 9 uur ben ik bij je met een portie nieuwe en soms ook wat oudere alternatief pop en rock. En mooie werkjes. En als ik even kijk waar je allemaal nog op kan wachten. Ontzettend veel nieuwe platen. Straks de nieuwe Case the Elephant. Isaac Rule, Bleach 93 ook nog. We hebben nog The Verve en Tom Petty en The Heartbreakers. En Phoebe Bridgers. Ze is terug een paar weken geleden. Kwam haar nieuwe album uit. Het heet Last Weekend. Ze gaat ook op tournee. En zo komt ze op 7 december naar de Ziggo Dome. Het is al behoorlijk hard gegaan. Dus als je er nog heen wil, moet je echt opschieten om aan kaarten te komen. En ik denk dat het echt de moeite waard is. Luister maar naar die eerste nieuwe single. En die heet Lost Boys.

Mooie liedjes van Phoebe Bridgers. Ik denk dat het ook heel leuk wordt in de Ziggo Dome. Sowieso is live muziek altijd heel leuk. Afgelopen zondag was ik bij de album release party van Tape Toy. Dat werd gedaan in de Bitterzoet in Amsterdam. Ik weet niet of je de Bitterzoet een beetje kent. Het zit in de Spuistraat. Klein, heel klein zaaltje. 150 man. Nou, dan zit het echt serieus heel vol. De oude zaal van Joy in Noordwijk was echt groter. En ik moet zeggen, die zaal stond op zijn kop. De band leefde zich uit, had het goed naar zijn zin. En het publiek ook. En eigenlijk, ja, als je heel eerlijk bent, stadiongezetten zijn natuurlijk leuk. Zo zagen we de Oasis vorig jaar met hun reunietour. Die komt er trouwens nog een keer aan. Als het, nou, die geruchten zijn wel heel duidelijk inmiddels. En met een beetje mazzel wordt ook Nederland aangedaan. Ik moet je zeggen, ik vraag me dan wel af hoe het is. Die tour met die 41 concerten vorig jaar was natuurlijk fantastisch. Zelf mocht ik bij het allereerste weekend zijn in Cardiff. En de chemie die daar zat met eigen Brits publiek, overigens 100 nationaliteiten in het stadion, maar echt in het eigen UK, die gaan wij in Amsterdam nooit kunnen evenaren. En dat moet je meegemaakt hebben om het te snappen. Anyway, live muziek altijd goed. Dus Phoebe Bridgers. Straks na het back-to-back album kom ik met de hele concertagenda. En er zitten echt alweer wat leuke dingen in de pijplijn. Oké, Ierse bands dan. Heb je daar al genoeg van? Ik in ieder geval niet. Het lijkt wel alsof er elke week een nieuwe Ierse band oppopt. Dat is misschien wat overdreven, maar zo voelt het wel. En de nieuwste naam heet Black Nylon. Het is behoorlijk populair al in eigen land. En ze zijn al op tournee geweest met onder andere Inhaler. En muzikaal is het een beetje, traag, donker, meeslepend. Dat hoor je ook goed op de debuutse single Juliet. Wil je die band live zien? Ze spelen op Left of the Dial. Dat is een serie concerten die in en om Rotterdam wordt gehouden op 23 tot 26 oktober. Hou dat in de gaten. Eén van die podia, één van die avonden staat daar Black Nylon. Dit is Juliet.

Ja, als je dan zo binnenkomt met je debuut, wat moet je dan zeggen? Fantastisch. Black Nile en Juliet. Ga nou eens kijken op Left of the Dial straks in oktober in Rotterdam. Ja, met dat weer van de afgelopen dagen. Bedoel, we klagen natuurlijk dat er watertekort is. En dat is heus nog niet opgelost. Maar we zijn wel blij met een beetje regen. Maar overdrijven ze ook wat. Ik bedoel, er is echt serieus een enorme plens gevallen de afgelopen 2-3 weken. Ik moet je eerlijk, ben er totaal klaar mee. Ik snap dat het handig is dat het af en toe regent. Maar dit is meteen weer too much, weet je. We zitten nog in de zomer. Kan dat niet even. En dat is ook het jaargetijde waarin bij ons de meeste regen valt. Maar mag het een ontje minder? Of gewoon 's nachts of zo, weet je, dat we er geen last van hebben? Nou, anyway. Je moet het er maar mee doen. Op strand liggen ze dan even niet bij. En stranden in Tennessee, die zijn er eigenlijk helemaal niet. Het land ligt natuurlijk ligt midden in de Verenigde Staten. Of je moet het hebben over strandjes langs de machtige Mississippi River. Maar meestal zijn die kusten van de Mississippi zijn hoog. Omdat die rivier nogal flink kan stijgen en dalen. Toch zingt Cage the Elephant erover. En dat doen ze best wel goed. Na een matig album is de band namelijk terug met deze nieuwe single. En ja, ik moet zeggen, helemaal top. Beaches in Tennessee. This is Cage the Elephant.

0: en Dennis van der Voort.
1: Ik weet niet of je Pukkelpop een beetje gevolgd hebt. Het was een paar weken geleden het Belgische festival. En daar stond ook local hero Isaac Roux. Hij lanceerde daar zijn nieuwe single Good Times. Lekker vrolijk liedje wel van deze muzikale Belg. En zijn nieuwe album komt, dat duurt echt nog wel even, 6 februari uit. Maar ik verwacht in de tussentijd nog wel meer leuke werkjes van hem. En een klein toertje zou ook niet gek zijn. Dit is de nieuwe Isaac Roux.

Super Unknown, dat was in 1994 het vierde studioalbum van de band Soundgarden. Meteen na de Lollapalooza Tour in 1992 begonnen de heren te schrijven en opnemen met nieuw werk. In 1993 werden alle liedjes opgenomen en er moest de opvolger worden voor Bad Mother Finger. Dat album bracht de band wel enig succes. En toen dachten ze, nou weet je, we hebben nu 3 platen met een producer opgenomen. We kiezen voor een nieuwe, voor dit nieuwe album. En de band wilde ook groeien in geluid. Nou, dat lukte, want de plaat met 15 nieuwe liedjes werd de commerciële doorbraak voor de band. Je hoort zometeen The Day I Tried to Live naar, nou, misschien wel een van hun bekendste, Black Hole Sun.

Ja, die gaan we nooit meer live zien. Dat zit er na het overlijden van Chris Cornell natuurlijk niet meer in. Wel live African Wicks op 28 september in de Paradiso. Yard Act 3 oktober in Tivoli-Vredenburg. De Lemonheads op 18 oktober in het Paard in Den Haag. Placebo in de Ziggo Dome op 27 oktober. Ash komt naar Tivoli-Vredenburg op 10 november. En diezelfde dag kun je naar Fontaine's DC in de Ziggo Dome. Dat gaat hard kaarten. Betty Serveert komt op 19 november naar het Patronaat. En de Pretty Reckless op 23 november naar de AFAS Live. Biba Dobie op 2 en 3 december in de AFAS Live. Dan zien we nog de Haunted Youth op 18 maart in Tivoli-Vredenburg. Buffalo Tom in Paradiso op 5 april. En Weezer in de AFAS Live op 26 mei. Aanstaande zaterdag 13 september staat Bleach 93 in de Bitterzoet. Ik zei het eerder vanavond al. Leuke zaal in het centrum van Amsterdam. 150, 200 man. Dan heb je het wel gehad. Dan is het vol. En dit is ook de laatste keer dat je Bleach 93 nog in zo'n klein zaaltje gaat zien. Het is stijf uitverkocht, dus doe geen moeite. Moeite doet de band zelf wel, want er is nieuwe muziek die niet op het recent verschenen EP staat. Figure 8 is die nieuwe single. Stevige bassen, een beetje catchy gitaarriff. En opnieuw verlegt de band zijn grenzen. En het is nu al een publieksfavoriet, dit nieuwe liedje. Dit is de nieuwe Bleach 93.

Nieuw werk uit de UK van de band Bilk. Ze komen uit Cheshire en werken momenteel aan hun derde album, waar ook de nieuwe single Rock and Roll op staat.

Ja, zo zit het erop. Deze aflevering van Twilight Zone komt tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Vergeet ook niet om de Twilight Zone Radio te volgen op Facebook en de Twilight Zone Weekly op Spotify voor alle platen die ik vanavond aan je heb laten horen zonder dat ik er tussendoor zit. Geniet van je weekend en van de laatste van vanavond. Die is van Tom Petty en The Heartbreakers. Uit 1980. Tot volgende week.

0: je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag. Een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
6: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
5: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
14: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
15: Is Bo.
16: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
5: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
4: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
7: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
9: Het is vrijdagavond, even na 10. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.

Hey, ja, we zijn er weer, beste luisteraars en lieve luisteressen. En jullie ook, hoor ik. Welkom bij Banjo Show nummer 1264. En vanavond weer van alles wat. Er zijn een paar van mijn helden overleden die ik vanavond wil gedenken. En niet ongebruikelijk bij deze show. We beginnen met bluegrass. En wat voor bluegrass? Rusty Young en de Kentucky Mountain Boys. Rusty Young, banjo-speler en in dit geval ook zanger. Met een oude bekende. Ze spelen Cindy. MUZIEK

En dat was de Bosco Stomp door Bo Thomas en Cajun Power. We gaan de tempo iets verlagen. We gaan naar Jones en Leva. En achter die namen gaan Carol Elizabeth Jones, schuilgitariste. Wat ze hier trouwens achterwege laat. En zangeres. En James Leva. Zanger en violist. In dit geval banjo-speler. Ze worden bijgestaan door Rose Sinclair op accordeon. En Dave Grant op de bas. Van de cd Light Enough to Find My Way uit 1997 draai ik Black as a Crow.

En dat was Shelvin Rock door de John Hartford Band. John Hartford fiddle, Mike Compton op mandoline, Bob Carlin op banjo, Ronnie McCoury op gitaar en zijn oom Jerry McCoury op de bas van de cd Wild Hog in the Red Brush uit 1996. Shelvin Rock. Op 23 juli jongstleden overleed Curtis Blackwell. Gitarist, zanger. Hij kwam uit Otto, North Carolina. In 1965 richtte hij de band The Dixie Bluegrass Boys op. En die hebben tot niet zo lang geleden gespeeld. Vele jaren aan de weg getimmerd. Met een kleine pauze in 1967. Toen Curtis Blackwell een tijdje de gitarist was voor Bill Monroe. En hij een tijdje een bluegrass boy werd. Ik draai van hun LP Shadow of Time uit 1970. Randall Collins, Curtis Blackwell en de Dixie Bluegrass Boys met Shadow of Time.

En dat was de Steel Guitar Stomp. Hank Penny en zijn Radio Cowboys. Hank Penny werd geboren in Birmingham, Alabama. Richtte zijn eerste band op in Atlanta, Georgia. En na de oorlog, toen Western Swing heel populair werd in Californië, verhuisde die

En dat was bluesgrootheid Joshua White. Met een nummer uit 1932, Little Brother Blues. Op 18 augustus jongsleden overleed Alan Mills uit Danville, Virginia. Hij was 88 jaar. En een founding member, een oprichter en lid van The Lost and Found, een band die 50 jaar bestaan heeft, van 1973 tot 2023. In 2023 was hij het enige nog overlevende originele lid van de band die erin zat. En ik ga een nummer draaien van hun allereerste LP, getiteld The First Time Around uit 1975. En dat schreef hij ook, deze Alan Mills, Love of the Mountains. Ter zalige nagedachtenis van hem draai ik dit nummer van The Lost and Found.

0: Een western swing cover van een Hokum hit. It's Tight Like That van Tampa Red en Georgia Tom. Dit keer uitgevoerd door de Tune Wranglers onder de titel Red's Tight Like That. De Tune Wranglers komen uit San Antonio en waren bekend van het radiostation WAIAOAI. Ze namen dit op in San Antonio op 27 februari 1936. Dan weten jullie dat ook weer. Goed, tijd nu voor een klein hoorspelletje. En de band die daar het bekendst mee werd, waren de Skillet Lickers. Ze namen een hele serie op die bijzonder succesvol waren. Corn Lickers Still in Georgia. En dit is een gevolg van het succes. Nieuw hoorspelletje onder de titel The Possum Hunt on Stump House Mountain. De jacht op de buidelrat, de plaatselijke buidelrat. De Skillet Lickers bestaan hieruit Git Tanner, Clayton McMission en Low Stokes op de fiddles. Faith Norris op banjo en Riley Puckett op gitaar. En ze namen dit op 13 april 1928. De Possum Hunt on Stump House Mountain, delen 1 en 2.
1: Hallo, kid. How you getting along, boy?
2: All right, Lou. How are you?
1: Pretty good. So all the boys done got in?
2: Yes, sir. They're coming in here pretty rapid now. I want to have a big crowd. I believe we catch lots of possum tonight. Sent Mac down Jim Crow's over out his door.
1: Yeah, I reckon I'll already be gone, Jim.
2: Something like 30 minutes, I reckon.
1: 30 minutes? You better blow the horn, then, and let him know we're all here.
2: All right, blow him up.
1: I get to hear that all right, don't you?
2: Yeah, he come in directly.
1: Well, I guess we'll have time to play a piece while he's getting here.
2: Yes, sir.
1: What do you want to play, kid?
2: Black Eyed Peas and Cornbread's good.
1: Where's Riley?
3: Yeah.
2: Oh, he is.
1: All right, how that suit you, Riley?
3: Suits me. Let's go.
2: He's right here.
1: Well, let's go on that.

0: I can't stand this much longer.
1: Well, good.
2: Ach, had hij een stinkdier gevangen in plaats van een possum. De Gitanner. The Possum Hunt on Stump House Mountain was dit uit 1928 van de Skillet Lickers. Nog een overledene, eentje die is gaan hemelen. Pat Enright, een gitarist uit Huntington, Indiana. En dat was... als ik het wel heb, op 19 augustus, jongstleden, hij kwam uit Huntington, Indiana, wilde architectuur gaan studeren en na zijn eindexamen kreeg hij een eindexamen cadeautje, een gitaar, en daardoor kwam er van die hele studie helemaal niets meer terecht. Hij ging in dienst bij de marine, leerde daar bluegrass kennen en speelde een tijdje in allerlei plaatselijke bandjes, totdat hij in 1979 gevraagd werd om bij Tasty Licks te spelen. In 1982 speelde hij bij een gelegenheidsformatie, de Dreadful Snakes. En vanaf 1984 tot 2004 was hij een van de... Van de leden van de Nashville Bluegrass Band. En het landelijkst bekend werd hij misschien wel in 2000... toen hij de soundtrack maakte met een aantal andere muzikanten... van de film Oh Brother, Where Art Thou? De prijswinnende film met de prachtige muziek van de Soggy Bottom Boys... waar hij dus deel van uitmaakte... Ik koos een nummer van de LP van de Dreadful Snakes, de gelegenheidsformatie, bestaande uit Blaine Sprouse op de fiddle, Jerry Douglas op de dobro, Bela Fleck op banjo, Roland White op de mandoline, Mark Hambry op de bas en Pat Enright op gitaar. En hij zingt dit nummer ook en bovendien schreef hij het. Nummer wat daarna ook wel is opgepikt door andere bands. Het heet Who's That Knocking at My Door?

Ja, en Jimmy Bro brengt ons langzamerhand naar het einde van deze 1264ste Banjo Show. En dit was Fifi Poncho. Cajun klanken. En ik besluit met een polka van de vader van de Tex-Mex Conjunto, zoals die genoemd wordt. Narciso Martinez met Florecita. Een nummer wat hij opnam in januari 1956. Besluit deze Banjo Show. Ik hoop dat jullie het een leuke show hebben gevonden. En dat jullie volgende week jullie radio wederom inschakelen om 10:00 vrijdagavond. Dan ben ik er ook weer voor een volgende Banjo Show. Dit was hem voor deze week. Tot dan.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Bent u 70 plus en wilt u inzicht in uw gezondheid en welzijn? Kom op woensdag 30 september naar de gratis Mijn Vitaaldag in Sporthal De Geest in Warmond. Meld u aan op welzijnteilingen.nl. Mijn Vitaaldag, een cadeau voor jezelf. welzijnteilingen.nl.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor

Thanks.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.